0: De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit, is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.

Give a hand.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

0: Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
1: Eemland 1. Non-stop.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van der Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van der Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in twee sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in drie sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland.

De vrolijke muziekcombinatie van Paul McCartney en Michael Jackson. Ze hebben meerdere keren samengewerkt en dit was ook een groot succes van ze. In 1983. Het is even geleden, want dan heb je ook wat om die herinneringen op te halen. 6 over 6, en dat is de dag van vandaag. Het is inmiddels donderdag geworden en volgens mij is het de 6e vandaag. 6 augustus. Goed dat je er bent. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Met allerlei leuke onderdelen in het programma Utrecht is Wakker.

0: was Ilse. Op Radio M Utrecht en daarvoor Hummers Hummits. Inderdaad, no milk today. Ik ben nog even gaan checken. Het is er gewoon niet. 13 over 6, een hele goede morgen. Ik ben Bob, Radio M Utrecht. Daar luister je naar. Nou, dat betekent heel veel leuke programma's vandaag. Maar ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Het nieuws ook uit de regio natuurlijk. Casper Kooi, die praat ons vanmorgen de hele ochtend bij. En vanmiddag wordt hij dan afgewisseld. Wil je in de zon gaan liggen? Begrijp ik ook wel. Of dat gaat lukken, of die zon er goed bij komt vanmiddag, dat weet ik niet. Maar dat gaan we voorleggen bij Margot Ribberink. Het weer voor Midden-Nederland, daarvan houden we je op de hoogte. En heel veel onderwerpen vanmorgen. Alles zal wel weer op pad gaan natuurlijk vanmorgen, denk je. Dat klopt inderdaad. En waar ze naartoe gaat, ik weet het ook nog niet. Maar dat gaat ze zo meteen vertellen hier in de studio. Nou, reacties zijn altijd welkom. Dat kan bijvoorbeeld via de RTV Utrecht-app. Of je doet dat via Facebook. Michel is erbij gekomen. Elwin komt zojuist binnen. Wel fijn dat je even zegt dat je er niet bent of wel bent. Ja, ik ben er wel hoor. Goed om te weten. Hij doet even een duimpje omhoog. Dan krijg je van mij een duimpje terug. Ja, dat is weer een andere omweg om hier te komen natuurlijk. Via deze Messenger bijvoorbeeld. Gekoppeld even aan Facebook en Radio M Utrecht. Daar luister je nu naar. Dus hartstikke goed, Elwin, dat je er bent. En iedereen natuurlijk. De vraag vandaag bij Radio M Utrecht is: wat neem je mee naar een onbewoond eiland? Maar je mag maar één ding kiezen. Dan mag je over nadenken. En als je het weet, mag je het zeggen. Je kan er niks mee verdienen. Je moet alleen weten wat je meeneemt. Is dat bijvoorbeeld een fles water of een zaklamp, een doosje lucifers, weet ik het. Geen idee. Ik zie wel wat ideeën, dus die kan ik even opdoen. Op Facebook al, Michel, die zegt morgen, ik neem een goede radio mee. Dan kan ik mooi Radio M Utrecht en Radio Onderweg blijven luisteren. Mooi. Groetjes vanuit Zeewolde, want daar is Michel op dit moment met de vrachtwagen. Goede werkdag voor jou, Michel, trouwens voor Elwin ook. En ja, Ruud krijgt ook een goede morgen. Weet je wat ik meeneem, Bob? Ik neem mijn vrouw mee. Ook goed. Naar een onbewoond eiland. Oké. Ja. Fijne uitzending. Dankjewel, Ruud. Jij ook natuurlijk, ja. Ja. En Henny zegt goedemorgen. Wat neem ik mee? Mijn hardloopspullen. En mijn hondje Rico. Ho. Dat kan niet. Henny, ik had gezegd, één ding mag je meenemen. Dat wordt lastig natuurlijk. Gaat de hond mee? Of je hardloopspullen? Ik zou zeggen, neem de hond mee en ga lekker hardlopen op het strand op je blote voeten of zo. Mag je nog over nadenken. En Michael van het Nieuwegein zou zijn rugzak meenemen. En op een eiland eten, dieren in het water of kleine beestjes op het eiland zoeken. Ja, wat je gaat doen, dat maakt me niet uit. Althans, dat vind ik leuk om te lezen, Michael. Maar je mag maar één ding meenemen en dat is je rugzak. En wat je daarin doet, je zal er toch wel iets in doen, denk ik. Of ga je dan eten verzamelen op zo'n onbewoond eiland? Ik weet het niet, maar ik vind het leuk dat je de reactie al hebt gezet. Facebook, Radio M Utrecht. Reageren kan dus ook via de RTV Utrecht app.
1: Af en toe slaap je hier.

De Bee Gees uit 78, 1978 voor de duidelijkheid. Ja, je moet het er nog bijna bij gaan zeggen. We zitten natuurlijk al lang in een andere eeuw. 2026 terug naar 1978 dus. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ik ben eens even door de kranten gaan spitten. Eigenlijk vanaf de voorpagina's gaan lezen wat de kranten brengen. De landelijke ochtendkranten, ik neem even wat met je door. De NRC, die komt met het nare afval van spectaculaire raketresten en testen. Op de voorkant van de krant. En dan moet je naar diverse nieuwspagina's gaan. Pagina 3, 10 en 12 en 13 van de NRC vanmorgen. Om precies te weten wat er nou aan de hand is. Het nare afval van spectaculaire rakettesten. Ja, ruim 4000 kilo raketpuin van Elon Musk slaat een krater op de maan. Zo bleek gisteren, de Apollo 14S IVB. Daarvan is het te zien. Een krater uit de jaren 70. En die wordt vergeleken met nu. Het is heel veel. Dat was een heel groot gat. Is niet natuurlijk de bedoeling. Blader ik verder in NRC, dan kom ik langs de hete zomer van 26, nooit stond zoveel grondgebied van Europa in brand. Want dat is wel het thema de laatste tijd. Ook bij ons in Nederland trouwens. Komen we straks nog op terug. Austerlitz maakt bijvoorbeeld een eigen vluchtplan. Bereidt zich voor op vluchten naar Woudenberg. Nou, ook zeer interessant voor Midden-Nederland. Ja, en dan moet je voor SpaceX naar al die lanceerinstallaties gaan. Aan de grens met Mexico. En daar gaat het ook niet goed. Afvaltrillingen en schokgolven. Hoe SpaceX naburig zeeleven treft. Dat geldt voor de vissers. Maar er liggen ook heel veel stukjes plastic op de stranden. En we zien ook dode schildpadjes. Ja, dat is allemaal het gevolg van de lanceringen. En van de resten van het afval. En dat is niet nogal wat. Dat wordt onder de loep gelegd door NRC vanmorgen. Trouw schrijft op de voorkant over COA en provincies die kraken de gammele spreidingswet. Het heeft amper effect gehad. Iets wat wij al lang hadden gemerkt natuurlijk. Die spreidingswet zit namelijk niet goed in elkaar, zo schrijft Trouw. Het is te complex en er werd ondermijnd door vorige ministers en het kabinet. En daardoor zijn nauwelijks extra duurzame AZC's erbij gekomen in ons land. De Volkskrant brengt op de voorpagina de Verenigde Staten, die al bijna alle munitie hebben afgevuurd. Precisiewapens hebben afgeschoten op Iran. Groot artikel daarover op de voorkant. Het Algemeen Dagblad heeft het over de waterstand. Die brengt ook de woningbouw in problemen. Want als de waterstand in de grote rivieren niet stijgt, kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor de bouw van huizen en het herstel van snelwegen in Nederland. Dit moet dan ook niet te lang duren, zo schrijft de krant. Even kort dat gesteld. En de grenscontrole is een botsmagneet. Dat brengt de Telegraaf naar voren. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de grens is geëxplodeerd. Sinds de invoering van de Duitse grenscontroles zijn er wekelijks meerdere ongelukken, zo blijkt uit data die de Telegraaf opvroeg bij Rijkswaterstaat. En dat zijn de krantenkoppen vandaag. Zo openen ze op deze donderdag de 6e. Het is 6:54. Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en fijne muziek. Je hoorde hem al. Lionel Richie, althans het koor. Lionel komt er zo bij. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Goedemorgen.

0: Lionel Richie en Cela. Wat heeft die man toch veel succes gehad dankzij het uitstappen uit de Commodores. Want ja, daar had hij geen zin meer in. Hij denkt, hij gaat lekker solo verder. En dat was een goede keuze. Ja, de Commodores niet. Die hadden nog één groot succes nadat Lionel wegging. En dat was Night Shift. Dat vind ik trouwens een van de mooiste platen ooit gemaakt. Misschien ga ik die vanmorgen nog wel eens even laten horen. Over horen gesproken, ik noemde de naam al eventjes. Casper Kooi, goedemorgen Casper.
1: Goedemorgen Bob.
0: Jij bent al aan het voorbereiden voor het uitgebreide regionale nieuws hier bij Radio M Utrecht. Wat hebben we sowieso in het nieuws vandaag?
1: Nou, in Rijnswoude gingen gistermiddag zo'n 50 boeren met trekkers de weg op. Mm-hmm. Ze wilden met de burgemeester praten over nieuwe stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen graag steun van de gemeente, van de burgemeester. Volgens een woordvoerder van de gemeente verliep de demonstratie gemoedelijk. Maar ja, kan de burgemeester eigenlijk weinig aan doen. Mm. Dan is er de Utrechtse Jafar Wilneers. Die mag zichzelf wereldkampioen zwaargewicht kickboksen noemen. En dat op zijn oude dag, want de beste man is namelijk al 40. Hij zegt door te willen gaan met kickboksen, zolang zijn lichaam dat nog kan.
0: Ja, jij gaat dat dus niet meer halen, want je bent de 40 al voorbij.
1: Ik ben al voorbij, ja, inderdaad.
0: Ja. Jij hebt ook nooit gekickboksen, geloof ik.
1: Ik heb iets minder spieren. En patiënten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, die kregen gisteren bezoek uit een ver verleden. Het ging namelijk om acteurs van Argeon. Die liepen daar rond in de Romeinse kleding door het ziekenhuis.
0: Oh joh.
1: Om kinderen een leuke dag te bezorgen. Ze vertelden daar over Romeins schrift, gladiatoren en over muziekinstrumenten.
0: Kijk eens aan. Dat is wel bijzonder eigenlijk. Oh, hebben we eens laten horen?
1: Ja, ik wil iets laten horen inderdaad.
2: Oh, wacht even.
0: Ja, kom maar dan.
1: Ja, dit is een patiënt.
2: Het was zo leuk. Ik wil dat ze wel eens vaker langskomen. En ik wil met hun meedoen.
3: Fantastisch. Ze werd er helemaal blij van. Dus echt, ze ligt er helemaal op.
1: Ja, kinderen die niet van hun kamer af mochten, die kregen dan persoonlijk bezoek. Dat was een Romeinse held uit het Argeon.
0: Bijzonder, hè? En we hebben ook foto's volgens mij daarvan gemaakt. Of een hele reportage voor online, denk ik?
1: Ja, zeker. Het is te vinden op rtvutrecht.nl.
0: Oké. Dan weten we alvast wat we in het nieuws kunnen verwachten. Dus verderop in de uitzending uitgebreid. Mooi om dat alvast even mee te krijgen. Dankjewel, Casper. Tot zometeen weer.
1: Tot zo.
0: Dan nog even het weerberichtje. Alvast van Margo, want het heeft ze doorgestuurd. En ik spreek haar natuurlijk uitgebreid in de radio-uitzending om 6:50 van Utrecht is wakker. Vandaag wordt het een graad of 2, 23 in Midden-Nederland. En het wordt een mix van zon en stapelwolken. En opnieuw staat er dan een stevige westenwind met kracht 3 tot 4. Alvast de vooruitblik vanavond en vannacht. Dat verloopt allemaal helder. Het gaat afkoelen naar 10 of 11 graden Celsius.
4: Vanmiddag vanaf 3 uur.
5: Zomer op je radio.
4: Met de vakantie 100. Utrecht is wakker. Met

0: De Sjoep Sjoep Song. Ja, dat is altijd een leuke titel en een leuke plaat natuurlijk. It's in a Kiss van Cher, hier op Radio M Utrecht. Inmiddels is het hier over 6:30. Het is een komen en gaan van mensen. Want ja, de een komt binnen, Casper, even wat nieuws vertellen. En dan gaat hij weer de deur uit. Nou ja, de studiodeur uit. En dan gaat hij richting de redactie en dan gaat hij zich weer voorbereiden op het nieuws. Komt ineens Anne binnen. Ja. Nou ja, dat was ook gepland.
1: Slink van de
0: maar jij gaat ook weer gouden deur uit. Maar je gaat wel even vertellen bij ons wat je gaat doen vandaag.
1: Ja, goedemorgen. Ik trek vandaag naar de Utrechtse Heuvelrug. Ja. Samen met een boswachter. En dat niet voor niets. Want ja, de droogte, de extreme droogte die nu gaande is in onze provincie, dat zet maar door.
0: Gevaren bosbranden natuurlijk altijd, ja. Hè?
1: Bosbrandrisico's op de Utrechtse Heuvelrug. Nou, we hebben er enorm veel over meegekregen. Al dan niet in het buitenland. In ons eigen land is er ook extreme droogte. Ja, en dat die zomerse temperaturen die blijven nog wel leven. Volgende week wordt ook weer dertigers voorspeld.
0: Ja, het is een zomer, hè?
1: Ja. Nou, dat voorspelt niet zoveel goeds, want er moet regen vallen, al wil de natuur ervan bijkomen. En het schijnt dat de droogte ook wel wat enige schade al heeft aangericht op de Utrechtse Heuvelrug. Bomen die verdorren, de plassen die opdrogen. Nou, dat betekent ook dat op lange termijn dieren gaan verdwijnen. Ja. Nou, er zijn best wel wat serieuze gevolgen waar we aandacht aan kunnen besteden. En boswachter Sabrina Veldman, die kan mij laten zien hoe die schade eruit ziet en wat de gevolgen zijn daarvan.
0: Ja, en de voorzichtigheid als je het bos ingaat, dat moet je altijd wel zijn natuurlijk, maar juist in deze tijd. Maar dat zal voorlopig wel even aanhouden.
1: Ja, absoluut. Ja, en wat is dan, ja, weet je, hoe lang kan het nog aanhouden voordat die hele plas opdroogt bijvoorbeeld? En is het één extreme zomer die ervoor kan zorgen, of is het al jarenlang een aanloop? Steeds droger, droger, droger, droger. En hoe gaat ons landschap er dan uitzien?
0: Ja, maak jij er zorgen om, persoonlijk?
1: Nou, ik vind het wel wat. Kijk, ik ben heel benieuwd hoe de toekomst dan zal zijn. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die recreëren op de Leersumse plassen of de wandelen in het bos. Maar ja, goed, als er steeds minder bomen zijn, ben ik benieuwd of bijvoorbeeld nog wel, ja, de lucht schoon kunnen houden. Dat doen de bomen ook, hè?
0: Ja, die zuiveren natuurlijk ook.
1: Ja, is dat dan ook nog een gevolg? Ik ben vooral heel nieuwsgierig naar, ja, wat de gevolgen zijn, zeg maar. Ik weet niet of ik me heel erg zorgen maak al, want nogmaals, ja, het is dan niet heel erg zichtbaar, maar ja, wat niet heel erg zichtbaar is, kan natuurlijk ook gewoon gevaarlijk zijn voor die plassen.
0: Ja, nou schelen wij flink wat jaren met elkaar. Ik denk er bij mezelf, ja, we moeten nu wel wat gaan doen. Mm. Maar wel met elkaar natuurlijk. Maar ik krijg de indruk van, ja, maar we hebben het allemaal verkeerd gedaan. De laatste paar jaar. Mm. En dan denk ik, nee, al tientallen jaren, misschien wel een paar eeuwen dat we het allemaal niet goed doen. Maar zeker sinds de industrialisering, met mooie woorden even bijpakken. Denk ik, ja, het is gewoon nog steeds, we willen steeds meer en steeds meer uitstoot natuurlijk. Ja, dat hebben we allemaal zelf gedaan. Ja. Dat kun je niet in een jaartje terugdraaien.
1: Nee, precies. Ik ben dan benieuwd of de boswachters bijvoorbeeld, nou, als een andere boswachter bij ons van de week hier bij RTV Utrecht online, een artikel van een collega-verslaggever, die zich zorgen maakt en die is een soort ecologische depressie, zegt hij. Oh. Dat hij zich zo'n zorgen maakt om, ja, het verval van de Utrechtse natuur. Ja. Dus dat zijn wel flinke uitspraken, al zeg ik het zo.
0: Zeker. Ja. Met Sabrina Veldman, de boswachter, ga jij dat bespreken. Ik vind het een goed onderwerp. Ja. Hey, succes. Op die kant, op het bos. Ik stuur het bos in, niet met een kluisje giet in. Maar, precies, ja, dat is ook weer niet goed. Dus alle heel veel succes en dan horen we je straks.
1: Tot zo.
0: Utrecht is wakker met ABBA. Dat is je mannen. Nou.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Want die ene, dat ben jij.
2: Vincent, met Dat Ben Jij, is deze week de Nationale Nieuwe.
0: Bij Radio M Utrecht.

Be Love van Labi Siffre. Hij is 81 geworden dit jaar. Hij werd geboren in Hammersmith en Hammersmith, Londen, in het Verenigd Koninkrijk. In de UK dus, of wel gewoon in Engeland, zeiden we vroeger. Ja. Dit komt daar niet vandaan. Sydney Youngblood is Only I Could, maar wel een lekker plaatje om te horen. We maken zo de aanloop met dit nummer uit 1989 naar... Uiteraard maar gewoon weer brengen. Het weer voor Midden-Nederland. Er komt wel weer een windje te staan vandaag. Maar minder, denk ik, dan gisteren. Dat is mijn interpretatie, maar ik ga zo het even vragen aan haar. Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en fijne muziek. Wat willen mensen nog meer om wakker te worden? Everybody, all

0: Sidney Youngblood. Hij werd dus niet geboren in Londen. Nee, hij werd geboren in Texas. En dat is iets heel anders natuurlijk, ja. If only I could. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Even wat extra verkeersinformatie op de A12. Is langzaam rijden. Opletten ook daar. Van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en Houten. Daar staat een auto met pech. En heb je 10 minuten extra reistijd voor nodig. 9 minuten voor 7, Radio M Utrecht houdt je op de hoogte. Ook van het verkeer dus. En ja, het weer met Margot. Goedemorgen, Margot.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Ik zei net, ik interpreteerde dat de stevige westenwind minder was dan gisteren vandaag. Maar misschien is dat helemaal niet het geval.
1: Nou, ik denk wel een fractie, hoor. Je bent een goede weerman.
0: Nou, het ging gisteren een flink tekeer namelijk. Ik denk, dat gaat toch niet overtroffen worden of benaderd worden vandaag weer. Maar goed, ik was een beetje voorzichtig of voorbarig in de uitspraak. Maar nu denken van, misschien wel wat flink wat wind natuurlijk. Want die westenwind, de stevige westenwind boven land, was gisteren heftig toch wel, ja.
1: Ja. Gisteren uit het zuidwesten en je voelde het, hè, dat die kleffe, klamme lucht naar het oosten werd weggeduwd door die wind. En die wind, die was behoorlijk, hoor. Die was matig, af en toe vrij krachtig. En zelfs uitschieters naar krachtig, een windkracht 6. Uh-huh. En ik heb geprobeerd inderdaad mijn eigen tip op te volgen door alles open te zetten, de ramen en de deuren.
0: Werkt het?
1: Maar het werkte wel, maar af en toe sloeg er weer een deur of een raam dicht. Dus wat dat betreft, een beetje te veel wind is ook niet goed natuurlijk.
0: Ik had de vaas met bloemen op de grond staan. Dat vind ik wel leuk, met takken erin. Maar die stond op een gegeven moment een beetje te wankelen. Ik denk, laat ik die maar even wegzetten. Omdat inderdaad het tegenover elkaar openzetten. Het gevolg had dat die wind gewoon echt door je huis heen jaagt. En dat ging bijna mis, dacht ik zo. Dus uit voorzorg heb ik die vaas maar even om de hoek neergezet. Dat leek me beter. Vandaag dus ook wind en ook weer, maar iets anders van richting. Niet zuidwestelijk, maar meer westelijk dus.
1: Precies, en vanmiddag misschien zelfs wat noordwestelijk. En op dit moment is het nog heel rustig in de atmosfeer, hoor. Bij ons waait de wind uit het zuidwesten. Windkrachtje 1 in Kabau, weer windkrachtje 2 in De Bilt. Mm-hmm. En het is afgelopen nacht best lekker afgekoeld. We bereiken nu een beetje het punt dat de minimumtemperaturen zijn bereikt. 13,6 in Kabau, 14,7 in De Bilt. Dus dat zijn alweer aangenamere slaaptemperaturen dan de afgelopen nachten. En vandaag wordt het ook niet meer zo warm. Ik denk dat we uitkomen vanmiddag op een hele mooie 22, 23 graden. Wat we nu zien is dat we met een wolkenbandje te maken hebben wat van west naar oost over onze provincie trekt. Dus overal waar het nu even zonnig is, kan het ook eventjes bewolkter zijn. Ja. Maar dat trekt naar het oosten weg. En daarna krijgen we een dag met flink wat zon. Vanmiddag mooie stapelwolken. Echt van dat Hollandse zomerweer met de bijpassende temperaturen. 22, 23 graden. En vanavond en vannacht gaat het, als de wind weer gaat afnemen, gaat het weer lekker afkoelen naar zelfs temperaturen onder de 10 graden. Dus wat dat betreft, als de warmte nog in het huis hangt, kun je opnieuw weer even proberen om alles stormvast lekker tegen elkaar open te zetten.
0: Ik hoor nog niet het woord bedsokken. Dat gaat er niet komen.
1: Nee. Ik denk dat wel lekker is, hoor. Temperaturen onder de 10 graden. En we krijgen nog zo'n nachtje, de dag na zaterdag. Dus wat dat betreft, eventjes een adempauze. Even lekker doorwaaien. En de warmte weer eventjes kwijtraken in huis.
0: Ja, niet zo verkeerd, denk ik dan. We zijn weer bijgepraat.

0: Voor nu, ik zeg het volgende uur, 7:50. Kop koffie erbij.
1: Zeker.
0: Dat gaat goed. En weerspreuk dan, hè? Want dat vinden we wel fijn om de dag mee door te komen. Dus heel graag tot dan.
1: Even kijken.
0: Dankjewel voor nu, hè. Tot zo weer, Margot. Utrecht is wakker. Met Captain en Toneel en Love Will Keep Us Together om 7:05.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of

0: eten.
1: Bij Radio M Utrecht.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
7: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
6: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
8: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
6: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus met Zverev en won in 2 sets. Een zeer geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui, en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieselot Thomas uit het NOS Journaal voor de tijd. Na het nieuws uit binnen- en buitenland, dus voor het nieuws uit de regio met Casper Kooij. Goedemorgen, Casper. Je gaat ons de hele ochtend bijpraten over wat er leeft en speelt in Midden-Nederland.
9: Goedemorgen. In Renswoude gingen gisteren zo'n 50 boeren met trekkers de weg op uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het ging er allemaal gemoedelijk aan toe. De Utrechtse Jafar Wilnis is wereldkampioen zwaargewicht kickboksen geworden. En in Oost-Moldavië is een oude U-bus uit Utrecht opgedoken. En daar hoor je straks meer over.
1: Oh, wat apart, ja. Die rijdt misschien nog wel.
9: Ja, die rijdt. En of die rijdt. Okay. Zeker. Maar hoe die daar terecht is gekomen, dat hoor je over een half uur.
1: Bijzonder. Nou, tot zometeen dan.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van Albert
10: Heijn. Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.

Ja, de Spinners uit Detroit. Vroeger moesten ze dat er nog bij zeggen in de naam, hè? De Detroit Spinners. Cupid, I've loved you for a long time. Het is al lange tijd geleden een grote hit bij ons. In Midden-Nederland ook. In 1980, want daar praten we over. Goedemorgen, tweede uur Utrecht is wakker. En gezellig dat je er bent. We gaan zo op vakantie. Nou, even vast voor uitblikken. Natuurlijk is het de laatste aflevering vanmiddag al live and kicking van Jos met de vakantie 100. Ja, de beste 100 platen door jullie zelf samengesteld. Elke dag, maandag, dinsdag, woensdag en dus vandaag donderdag de laatste dag tussen 3 en 5 uur om die vakantie 100 samen te stellen met de keuzes die jullie hebben gemaakt. Ik heb zometeen nog een vakantieplaat ook trouwens, want dat is blijven liggen. Een vakantieplaat, oh, sowieso als je een ideetje hebt, hè, over een plaat die je herinnert aan een vakantie van wel eer, van lang geleden of minder lang geleden, dat maakt ook helemaal niet uit. Geef het even door, studio@rtvutrecht.nl of je doet dat via de RTV Utrecht app. Kom het wel tegen. Dat zometeen je vakantieplaat. En dan wil ik gelijk even weten als je op vakantie gaat. Nou ja, ik bedoel als je gaat naar een onbewoond eiland. En je zou maar één ding mogen kiezen om mee te nemen. Wat zou dat dan zijn? Op Facebook staat die vraag ook. Daar kun je posten. De vraag, het antwoord in dit geval. Of je doet dat via de RTV Utrecht app. En dit...

vrouwelijke Bellstars en Sign of the Times. Een vroege jaren 80 plaat, nou 1983. Ja, we waren al even bezig in de 80's, maar goed, het was wel aan het begin van de jaren 80. Leuke herinneringen komen weer boven. Ja, zometeen een mooie vakantieherinnering. We hebben dat op de mail binnengekregen of we daar nog even een plaatje aan willen koppelen. Die nog niet meegekomen is in de vakantie 100 volgens mij. En ofwel gaat die vandaag misschien wel komen, dat weet je niet. Maar in Utrecht is wakker alvast een muzikale herinnering aan een vakantie uit het jaar 1989. Ik ga je zo meteen bijpraten. Als je op vakantie gaat en moet je voorstellen dat je gaat naar een onbewoond eiland. Of dat nou echt vakantie is, weet ik niet. Wat zou je dan meenemen? Dat is de vraag vandaag bij Radio M Utrecht. Connie wil dat weten, Joost wil dat weten, ik wil dat weten. Je mag maar één ding kiezen trouwens. Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? Nou, daar zijn heel wat reacties op binnengekomen via de RTV Utrecht app. En ook Facebook, Else vanuit Woudenberg. 3 kwartier geleden was het 15 graden, licht bewolkt. Ja, wat ik meeneem, Bob, mijn Zwitsers zakmes. Dat heeft mij tijdens mijn omzwervingen heel vaak geholpen. Doei doei en veel plezier met dit item. Nou, dat gaat goed komen, denk ik dan. Als je maar reageert, zoals David bijvoorbeeld. Ik neem simpelweg mezelf mee. Oké. Volgens mij heb je dat bij een andere vraag ook al eens gezegd als antwoord. Maar dat geeft niet, David. Ik begrijp dat. Je neemt jezelf mee. Voor de rest gebruik ik mijn verbeeldingskracht. En wie weet komt er op mijn onbewoonde eiland ook wel een vrijdag. Daar moet je even over nadenken, maar het kwartje valt waarschijnlijk bij velen al. Nou ja, laat ik actueel zijn, een donderdag, want dat is het natuurlijk vandaag. Nog veel meer reacties, ze zijn te vinden. Reacties ook hier van Marcel. Vakantie Mallorca, ah, kom ik zo meteen over terug, want het gaat over vakantieplaten. Dus dat is mooi. Marcel Duitser, die luistert op dit moment ook. Goedemorgen Marcel. Ik heb vanmorgen geladen met de vrachtwagen in Oldenzaal om te gaan lossen. Wij zijn de Lalin Dimpeloord. Nou, dan weten we dat ook weer, hè? Lekker bezig en de radio aan. Ja, waar je ook bent onderweg. We vinden het leuk als je even stilstaat om dan even een berichtje te sturen. Dus kom er maar mee. Ik ben benieuwd. Kan via Messenger, dat kan. Maar je kunt het ook via de RTV Utrecht-app doen. Of gekoppeld aan die vakantieplaten kan dat op Facebook van Radio M Utrecht. Nou, wij gaan terug naar een vakantieplaat. En dan moet ik even kijken of we het allemaal op orde hebben. Even kijken, ja, 1989, ik lees het hier. Zo'n berichtje van Thea en Martin uit IJsselstein. We hebben een mooie muzikale vakantieherinnering. Het is er eentje uit het jaar 1989. Thea die mailt, we waren in augustus 89 op vakantie in België op een camping bij Antwerpen en we hadden een klein transistorradiootje mee. En op welke zender wij ook afstemden, we hoorden steeds een vrolijk nummer. Lambada. Omdat wij dat leuk vonden klinken, zetten we onze radio steeds harder. En dat werkte aanstekelijk. Ook andere campinggasten met een radiootje lieten de lambada schallen over dat terrein. Dat is leuk. In Antwerpen, de zomerhit was geboren. Dus onze vakantieherinnering is Kaoma en Lambada. Bob, laat maar horen. Nou, ik heb hem al ingestart, hoor. Heerlijk, zeg. Ja, 1989. Het is even geleden, maar wat

0: ontwikkeling. Als je ook zo'n vakantieherinnering hebt, kom er maar mee. Laat maar weten. En vergeet vooral niet die radio nog harder te zetten. En wie weet zit Kaoma en Lambada er ook vanmiddag wel bij. Tussen 3 en 5 bij Jos. Want dan hebben we de vakantie 100.
1: De zomer vier je bij ons. 93.1.

0: Crosby, Stills, Nash. En toen zat Jong er ook nog bij. Our House uit het jaar 1970. Dat is even geleden. Leuk om te horen. Meer vakantieherinneringen zullen naar voren komen. En als je er eentje hebt, dan kom je er maar mee. Laat het maar weten via de RTV Utrecht app. Of je een plaat hebt waar je herinneringen hebt van een vakantie. Casper, heb jij dat ook trouwens? Jij hebt ook wel geregelmatig vakantie gevierd in je leven.
1: Zeker.
0: Heb je dan ook een plaat waarvan je denkt, oh, dat was dat of dat was dat?
1: Oh ja, nee, er is eentje, daar moet ik meteen aan denken.
0: En dat is?
1: Dat is een heel album.
0: Dat kan niet, hè? Ik kan een keuze maken, maar...
1: Oh, nee, dat is het. Ik heb dat helemaal grijs gedraaid. Ik had een bandje van Michael Jackson,
0: ja.
1: Dead.
0: Ja, en, oh, Dead, ja, uit 87.
1: Precies. Ja. En als ik dan mijn ogen dicht doe, dan zit ik nog achter in de auto.
0: Who's back?
1: Ja, precies. Met mijn walkmannetje, zeg maar.
0: Deed je de dansjes ook van Michael? Die pasjes deed toch, mag ik hopen?
1: Ja, maar dat kon niet achter in de auto. Dus ik kan het niet nadoen.
0: Nee, dat is waar. Het regionieuws zo meteen over een paar minuten. Wat hebben we in het nieuws?
1: Ja, het is afzien voor bewoners van een studentenflat in Maarsen. De ramen kunnen daar niet open.
0: Ahi.
1: Dus ze smelten weg in hun kamers daar.
0: Oh, dat is even naar. Dat horen we onder andere in het nieuws van Radio M Utrecht om 7:30. Tot zo meteen.

0: samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Nu bij Dirk, Whiskas. 3,99. Lekker voor de kat.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Het regio nieuws van Radio M Utrecht begint met een boerenprotest.
6: Ja, in Rijnswoude gingen gistermiddag zo'n 50 boeren met trekkers de weg op. Die willen met de burgemeester praten over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen steun van de gemeente. Volgens een woordvoerder daarvan verliep de demonstratie gemoedelijk. De Utrechtse Jafar Wilnis mag zich wereldkampioen zwaargewicht kickboksen noemen. En dat op zijn oude dag. Hij is namelijk al 40. Hij zegt door te willen gaan met kickboksen zolang zijn lichaam dat nog kan. In Maarsen klagen bewoners van de studentenflat over extreme hitte. In de boemerangflat loopt de temperatuur in de kamers op tot boven de 30 graden. Het erge is, de ramen kunnen niet open.
7: Het was zo leuk. Ik wil dat ze...
5: Nou, dat was niet leuk, denk ik.
6: Dat was niet leuk, nee.
5: Maar wat was wel 40, 30 graden? 30 graden is...
6: 30 graden, ja.
8: Which was an extremely big shock when I moved, because this was not advertised anywhere. I remember that when I arrived, I was really shocked. I was like, I'm gonna...
6: Ja, die beste vrouw had ook een kaars in de vensterbank staan en die smolt ook helemaal weg.
5: Oh, echt waar? Er zat wel een gezellig muziekje eronder.
6: Er zat een gezellig muziekje onder, inderdaad. En dit komt van onze socials trouwens. Volg op ons op Instagram, zou ik zeggen.
5: Ja,
6: de verhuurder die gaat nu onderzoeken of het gebouw aangepast kan worden. Bewoners die willen huurverlaging, maar de verhuurder die pikt daar niet over.
5: Oh.
6: Een opvallend beeld in Oost-Moldavië dan. Daar is een oude U-bus... uit Utrecht opgedoken.
5: Ja?
6: Je kent ze wel, die knalgele bussen. Nou, die rijdt er gewoon rond met Utrechtse bestikkering er nog op. Volgens de vervoerder, wat hebben we even nagebeld... is de bus vorig jaar verkocht en later doorverkocht. En als je in Roemenië bent, dan heb je ook nog wel eens kans... om een oude U-bus van ons daar te zien.
5: Wat geweldig.
6: Ja, leuk hè?
5: Ja, leuk, ja. Maar hij doet de dienst ook nog daar, snap ik.
6: Zeker, zeker. Ja, dat is een goede recycling, hè?
5: Ja, dat is wel goed. Ja, aan de andere kant, die dingen stoten heel veel uit natuurlijk. Ja. Dat is met auto's ook zo. Die exporteren we nog steeds naar Afrika toe. Want daar kan het wel doorrijden. Terwijl je hier APK verloopt en dat kan niet meer.
6: Ja, dan mag je de stad niet in.
5: Nee, precies.
6: Meer nieuws trouwens via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Mix van wolken en zon vandaag. Het wordt zo'n 22 graden. En ik kijk nu naar buiten. Het valt nu nog mee, maar er komt straks een stevige wind aan.
5: Ja, precies. Ja. En het is bewolkt, hè, dus die zon wordt een beetje gehinderd. Op dit moment.
6: Ja.
5: Meer over het weer zo meteen van Margot. En Casper, we horen jou ook weer zo meteen om 8 uur.
9: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
10: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
11: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
14: Vanmiddag vanaf 3 uur...
15: Zomer op de radio met De Vakantie 100.
14: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
16: Anne horen we zometeen vanuit Leersum.

0: verjaardagsplaat. Jazeker wel. I'm happy as can be. Cliff uit 1968. En voor alle jarige Midden-Nederlanders...
1: Gefeliciteerd, gefeliciteerd!
0: Van harte, het is jullie verjaardag. Het is 8:08, dit is Radio M Utrecht. Goedemorgen. De droogte, daar gaan we het over hebben in onze provincie, wordt steeds extremer. Het is en blijft natuurlijk zomers. En ook voor de komende tijd wordt er nog geen echt veel regen voorspeld. Boswachters zien de gevolgen terug in de Utrechtse natuur, maken zich best wel zorgen. Bomen die verzwakken en ook plassen die aan het opdrogen zijn. Bijvoorbeeld de Leersumse plassen. En daar is Anne vanmorgen. Anne, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen Bob. Ja, inderdaad. Ze staan op de Utrechtse Heuvelrug in Leersum te kijken naar een van de plassen. Wat de Leersumse plas is, of ja, wat moet er zijn. Het ligt zo goed als droog. Het is ontzettend droog. Dat zien wij aan de natuur. Gaan wij zo meteen over in gesprek met boswachter Sabrina Veldman. Eerst loop ik tegen een toevallige voorbijganger. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ik ben hier lekker aan het wandelen. Doet u dat vaker?
3: Ja, ik kom hier regelmatig. Okay. Minstens zeker in de week.
2: En wat valt u op als u om u heen kijkt?
3: Nou, hoe verschrikkelijk mooi het hier is. Dat in de eerste plaats. Want het is echt, ik vind het de mooiste plek van Nederland. Oh. Ja, zeker, zeker daar, het gebied daar. Dat is echt ongelooflijk mooi.
2: Oh, ja. De mooiste plek van Nederland.
3: Ja, maar het is heel terecht droog. Want 2 jaar geleden kon je gewoon hier niet lopen.
2: Ja, dan ook was er water.
3: Gewoon, ja, dan was er gewoon water. Ook dit pad volgens mij zelfs. Waar we nu staan, konden we niet lopen.
2: Nee, en nu is het droog. Wat vindt u daarvan?
3: Ja, het is de klimaatverandering, hè. Dus het is geen beste zaak. Nee, het is een heel groot probleem.
2: Maakt u zich ook zorgen daarover?
3: Ja, best wel ja. Het is een groot probleem. Ja. Het is een van de... Er zijn meerdere grote problemen in de wereld natuurlijk. Maar dit is wel een van de grotere problemen voor de mensheid. Ja.
2: Ja, en zeker als we het nu zelf ook kunnen zien. Als we om ons heen kijken. Dan kijk ik gelijk even naar boswachter Sabrina Veldman. Laten wij een stukje die kant op gaan lopen.
4: Ja, helemaal goed.
2: Dan gaan wij zien. Even zo door. Ja. Toch wel droge hei lopen, hè?
4: Ja, heel droog. Ontzettend droog. Je hoort het gewoon knerspen onder je voeten, hè?
2: Inderdaad.
4: Terwijl hier normaal gesproken gewoon water staat.
2: Je ziet ook gewoon aan de grond. Het voelt niet vochtig, maar het is een beetje als je je voeten erop zet, een soort... Ja, hoe moet ik het omschrijven?
4: Krentpapier?
2: Ja, krentpapier. Dat vind ik een goede, ja.
4: Nee, inderdaad. Het kniespert.
2: Het is droog. Het is nog wel deels groen, maar ik zie ook veel geel. Ja, en dat is natuurlijk ook een teken van droogte.
4: Ja, blad. Ja. Ja, zeker. Ja, die planten die, hebben heel veel moeite met hun mineralen optrekken. Omdat het vocht gewoon ontbreekt. Dus daardoor zie je ook dat de groene bladeren eigenlijk geel worden.
2: Ja, en dat is natuurlijk een teken van een hele droge zomer waar we nu in zitten. Waarschuwing voor extreme droogte hier op de Utrechtse Heuvelrug. Maar ook een aanloop van een aantal droge jaren.
4: Ja.
2: Toch?
4: Ja, eigenlijk heel erg weersextreme. Want waar je inderdaad, waar die meneer net ook naar refereerde, voor 2 jaar geleden hier bijna niet kon lopen. En zelfs het water door het bosreservaat richting de A12 liep. En we het niet tegen konden houden. Zien we nu dat de plas gewoon nu al dit tijdsperiode al droog valt. Ja.
2: Ja, en als we zo voor ons kijken. We zien in de verte een aantal koeien grazen. Die staan er net 2 jaar, begreep ik net van jou. Die kennen ook nog wel een beetje de natte periode. Maar ja, als we zo voor ons kijken. Hier had dus een plas moeten liggen, maar ik zie geen water.
4: Nee, ik zie alleen een beetje modder. Een restant van waar ooit water heeft gestaan.
2: Hoe hard is dit gegaan?
4: Ik denk dat dit het resultaat is van 3-4 weken.
2: 3-4 weken, jeetje. Dus dat is wel echt de extreme droogte die nu aan de hand is.
4: Zeker. Ja, ja, het illustreert echt wat er eigenlijk op de hele Utrechtse Heuvelrug gebeurt. En dat is echt een groot watertekort. Ja.
2: Maakt u zich zorgen?
4: Ja, enorm. Heel veel zorgen. Ja, ik zie de natuur eigenlijk in de afgelopen 2 jaar heel hard achteruit hollen. Echt heel hard. Ja, schrikbarend hard.
2: En hier specifiek op de Utrechtse Heuvelrug ook dus?
4: Ja, zeker. Een heel kwetsbaar gebied. Droge zandgrond. Dus het is al heel schraal. En er is al eigenlijk heel weinig water te vinden. En het beetje water dat we hebben, ja, dat is heel, heel kwetsbaar in deze periode.
2: En hoe zorgwekkend is dat op de lange termijn, die droogte hier? Dus dat de plassen bijvoorbeeld specifiek verdwijnen. Wat zijn de gevolgen daarvan?
4: Nou, dat heeft vooral grote ecologische gevolgen. Met zijn zure vennen. En de vennen staan bekend omdat er een hoop libellen en kikkers en amfibieën inleven. Denk ook aan de salamander bijvoorbeeld. En als die plas opdroogt. Zo'n libel heeft 3 jaar nodig om op te groeien in het water. En eigenlijk wat wij zien vliegen, dat is zijn laatste stadium. Dat is zijn paring. Verschijning, om het zo maar even te zeggen. Om een andere partner te vinden. Maar ja, als in die 3 jaar die plas opdroogt, dan kan je je voorstellen dat zo'n larve het niet overleeft. Dus dat de populatiegroep eigenlijk steeds sneller achteruit gaat. En dat geldt ook voor de kikkers, de padden, de salamanders. Want die zijn en op het land, maar hebben ook water nodig.
2: Ja, dus dat betekent eigenlijk dat er diersoorten gaan verdwijnen op termijn hier op de Heuvelrug.
4: Als er langere zomers komen die heel droog zijn en als het water vaker frequenter gaat opdrogen, dan heb je kans dat de populatiegroepen gaan afnemen en misschien zelfs lokaal verdwijnen.
2: Ja, we lopen nog even een stukje verder.
5: Ik liste er nog even een stukje
2: verder, want als ik zo nog een stukje verder vooruit kijk en ik zie de bomen staan van het bos hier. Een groot deel ziet er nog wel gezond uit, wat meneer al net zei. Weet je, ik geniet ook van dit gebied. Het is nog steeds prachtig om te zien. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn van, hé, maar ik zie nog niet zoveel.
4: We krijgen heel vaak de vraag, waarom zie ik zoveel dode bomen staan? En dat heeft te maken met 2 jaar geleden, dat het water zo ver is gekomen. Dus ook echt de bosvakken in. Ja, die bomen, die wortels, die zijn eigenlijk gaan rotten. Omdat er geen zuurstof meer bij kon. Een boom die heeft water, zuurstof en mineralen nodig om te groeien en groot te zijn. En ook bladeren te vormen. En ja, als je hier in de bosrand ziet, dan is het grijs. En dat komt dus echt omdat het dode bomen zijn.
2: Ja, ja. En mensen slaan dus zelf ook alarm door jullie te mailen of te bellen bijvoorbeeld?
4: Ja, zeker. Mensen zien het als ze een rondje maken in een van onze gebieden. Ja, daar zijn we ook wel blij mee. Alleen ja, we kunnen geen water toveren helaas.
2: Ja, jullie kunnen er ook niet altijd iets aan doen, begrijp ik.
4: Nee, zeker niet. En zeker nu ook het waterschap sproeiverbod heeft afgekondigd. Is dat toch ook wel een probleem. Ja. Ja.
2: Hoe voel je dan als je dan met leden ogen bij wijze van spreken moet toezien dat dit gebeurt in je eigen natuurgebied?
4: Hartbrekend, ja. Ja, we komen af en toe echt wel een beetje ondersteboven terug. Omdat we een vak wat 2 jaar geleden nog gewoon heel goed bij stond. Dat we toch een hele grote aftakeling zien. Sterft in de toppen, maar bij beuken ook takken die we ineens loslaten. Bas die ineens loslaat. Geen bladen vormen. Dus het is desastreus.
2: Ja. We gaan zo meteen verder in gesprek over wat de gevolgen zijn voor de lange termijn, voor de natuur en voor de mens. Hoe wij dit gaan merken, hoe wij dit gaan zien. Wij gaan nu naar een ander natuurgebied samen, naar Lage Vuurs, om te kijken wat daar het gevolg is van de droogte. Dus de schade die de droogte al inmiddels al heeft aangericht. En dan stel ik voor dat we maar naar de auto lopen.
4: Hè? Helemaal goed.
0: Een klein stukje rijden vanaf het Leersumse veld. Tot zometeen weer. Boswachter Sabina en Anne. En dit is Miss Montreal en Schuilen. Gaan we zometeen nog even kijken naar en vakantieherinneringen, vakantieplaten en wat je meeneemt naar een onbewoond eiland. Dit is Miss Montreal.

0: Goedemorgen, ja. Margot. Want dat is ook wel het goede nieuws, hè? Want, maar wel gesluierd zo af en toe, denk ik.
1: Ja, ja, er zitten ook wat wolkjes in de weg. Hoge, middelbare wolken. Vanmiddag ook wat stapelwolken. Maar de zon die gaat het in onze provincie gewoon prima doen vandaag.
0: Ja.
1: En ja, die temperaturen die blijven lekker aan de comfortabele kant, hè? Gisteren hebben we nog temperaturen gehad die opliepen naar zo'n 26 graden op de meeste plaatsen. En vandaag doen we een klein stapje terug. Het wordt vanmiddag zo'n 22 tot 23 graden. En op dit moment is het nog rustig in onze provincie. De zuidwestelijke wind die is zwakjes van kracht. Maar die gaat naar het westen. Vanmiddag zelfs naar het noordwesten draaien. En die gaat weer flink toenemen. En net zoals gisterenmiddag heb je even een periode in de middag dat het flink kan waaien. Ik denk ietsjes minder dan gisteren.
0: Ja?
1: En gisteren was het echt een windkracht 4 tot 5. Toen sloegen bij mij alle ramen en deuren gewoon weer dicht. En vanmiddag denk ik dat je ook lekker kunt doorluchten. De was kunt buiten hangen, want het blijft in onze provincie gewoon droog. Een heerlijke Hollandse zomerdag met normale temperaturen voor de tijd van het jaar. He, he.
0: Eindelijk. Het is opgelucht ademhalen. Ongetwijfeld zullen er wel weer wat warme dagen gaan komen. Maar niet na vandaag meteen, hè? Morgen ook niet, neem ik aan.
1: Nee, nee. We krijgen eerst nog een heerlijke zomeravond en een koel nachtje.
0: Ja.
1: De temperaturen vannacht zijn blijven steken op een graadje of 14, 15. En komende nacht gaan we nog wat verder onderuit naar zo'n 10, 11 graden. Morgen overdag zien we wat meer bewolking dan vandaag, maar het blijft bij ons gewoon droog. En later op de dag komt de zon weer prima tevoorschijn. En de temperatuur met een zwakke tot matige noordwestelijke wind. De wind is morgen minder sterk dan vandaag.
0: Mm-hmm.
1: Gaat omhoog naar zo'n 3, 24 graden. Dus een graadje erbij. Maar het is gewoon ook weer morgen lekker weer. En dan gaan we opnieuw weer naar de warmte toe. Want de wind
0: wel.
1: In het weekend gaat weer draaien naar het zuiden. Op zaterdag een zuidoostelijke wind. Dat is ook een hele droge wind. Dus de zon die komt goed tevoorschijn.
0: Ja.
1: En de temperaturen gaan naar een fris nachtje. De nacht naar zaterdag hebben we zelfs temperaturen onder de 10 graden. Dat is toch echt wel heel lekker om te slapen. Maar overdag gaat het kwik weer naar zo'n 27, 28 graden. En zondag gaan we weer richting de 30 graden. Dus het gaat maar door.
0: Ja, het zijn wel flinke amplitude, hè? Dus flinke verschillen tussen de lage en hoge temperaturen. Ja.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, dat is dan weer die hoogte. Vandaag valt er wel mee, morgen ook. Dat is goed om te weten. En voor vandaag een weerspreuk. Wat heb je bedacht?
1: Even kijken hoor, waar ik hem heb. Ja.
0: Ja.
1: Nou, deze gaat over de droogte en het gebrek aan regen.
0: Ah ja.
1: Want, ik denk dat het ook volgende week warm wordt. En dat de kans op regen steeds maar wordt uitgesteld. Misschien later in de maand augustus. Dat we misschien naar een ander weerregime gaan. En dat de kansen op regen wat stijgen. Maar de droogte is nog wel steeds nummer 1 in het nieuws. En daar gaat de weerspreuk over. Als augustus zon zonder regen heen gaat, de koe mager voor de kribben staat. Nou, dat merken we dus ook in het nieuws, hè? Want de groenten worden duurder, het fruit wordt duurder.
0: Ja,
1: iedereen zal het echt wel merken dat het heel erg droog is.
0: Ja, en Anne gaat erover doorpraten over de droogte in de bossen van Leersum was er zojuist. En Leersumse plas niet te vergeten. En straks bij Lage Vuurse, daar is het ook zichtbaar. Margot, dank je voor nu. En over een klein uurtje weer, hè, 8:50.
1: Ja, gaan we doen.
0: Dag. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Als je naar een vakantieplekje gaat en het zou een onbewoond eiland zijn en je mag maar één ding meenemen, we stellen nogal wat. Dat is de vraag vandaag. Als je één ding mee mag nemen naar een onbewoond eiland, wat neem je dan mee? Reacties, Facebook en natuurlijk de RTV Utrecht app. Even WhatsApp maar met mij, met de studio. En Connie praat erover door en Joost praat erover door. Dus en in Aan Tafel en in Utrecht Komt Thuis. Miranda zegt, mijn ouders, die neem ik mee. Ja, dan is het niet meer een onbewoond eiland. Nee, dat niet, nee. Maar wel gezellig natuurlijk ook. Wel fijn dat je eraan denkt. Robert Kooijman zegt, goedemorgen, ik neem mijn zwembroek mee. Robert uit Schoonhoven, dat is handig. Zeker. Ja, je mag maar één ding meenemen, dus je moet er goed uitspoelen. Nou ja, dat lukt wel in die zee natuurlijk, want in een onbewoond eiland. Ja, water genoeg wat dat er gaat. Even kijken hoor, of we nog eentje hadden hier waarvan ik dacht van, oh, die moeten we even meenemen. Ik denk dat ik mijn huis mee zou nemen. Dolf. Dankjewel. En Sera zegt, ik heb heel veel vakantieplaatsherinneringen. Ah, die gaan we ook even posten natuurlijk. Die komt er even bij zo meteen. Gerda die zegt, ik moet er niet aan denken om daar te zitten. Nou ja, misschien een 1000 dingen doekje meenemen. Want daar kun je alles mee doen, zeggen ze. Goeie uitzending, dankjewel. En Marcel zegt, wat ik mee zou nemen naar een onbewoond eiland is mijn...

zus. Want die zit anders alleen thuis. Nou, heel lief dat je daaraan denkt. Oh ja, Sera, goedemorgen Bob. Hoe lang moet ik dan op een onbewoond eiland blijven? Ja, dat heb ik niet gedacht eigenlijk. Ik neem in elk geval mijn e-reader mee. Misschien niet het verstandigste, maar het verzet mijn zinnen. Ik wens iedereen een mooie dag. Met een gezellig randje. Nou, dat gaat wel lukken, denk ik dan. Oh ja, terug naar Marcel. Over vakantieplaten gesproken. Ergens in de jaren 70 waren we op vakantie op Mallorca. Het hotel waar we verbleven had elke dag entertainment voor de gasten. We gingen er overigens maar zelden heen, maar je wist precies wanneer het afgelopen was, omdat ze dan afsloten met het nummer Salud, Amor y Pesetas van Los Naipes. Of Los Naipes, dat weet ik niet precies. Ik zie niet waar de klemtoon hier moet liggen. Ik denk Los Naipes. Oké. Ik denk, laten we eens even kijken wat voor nummer dat is. Ik kon niet vinden. Ik moest even in de archieven duiken bij Radio M Utrecht. En geloof het of niet, ik ben het wel tegengekomen. Laat even een klein stukje horen van dat nummer dus. Eindigden dus de festiviteiten mee in Spanje 1975-76.

Los Naipes. Zo moet je het uitspreken. Nou, in 1973 bestond de band al. Ik denk, dat is even leuk om daar een klein stukje van mee te krijgen. Op naar het volgende uur. Utrecht is wakker. Ga je met me mee?

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Bond zegde het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
8: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
7: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen naar ruim 1800. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. De huidige uitbraak van deze variant van het virus is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere Iraanse demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
9: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat hij zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
7: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meer meldingen dan anders van schade door droogligging. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, de Oscars voor studenten. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor hebben op het Masters toernooi in Canada allebei voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp won in de tweede ronde in 2 sets van de Rus Medvedev. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev en Medvedev zijn de nummers 3 en 6 van de wereld. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 8:03, dit is Radio M Utrecht. Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. Hoor je steeds op het hele uur. En Casper erachteraan met het nieuws uit de regio.
10: Intussen wordt op 2 buitenzwemlocaties in onze provincie gewaarschuwd voor de waterkwaliteit. Bij Middelwaard kan je zwemmersjeuk oplopen. Kom door babywormpjes, die kruipen in je huid. Ja, bij zwemlocatie Zwemlust was er al een waarschuwing. In Renswoude gingen gisteren zo'n 50 boeren met trekkers de weg op uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het ging er gemoedelijk aan toe. En tussen Leusden en Woudenberg gaat de N226 in delen dicht. Er komt nieuw asfalt. De provincie heeft er een informatiefilmpje over gemaakt.
11: Houd rekening met een langere reistijd.
10: Over een half uur meer erover.
3: Oké. Okay.
12: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
13: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.

draaide hem even van vinyl. Kun je het horen? Hoe lekker dat dan klinkt. Venus, de originele Shocking Blue. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Och, zoveel leuke muziek vandaag. En vanmiddag ook de vakantie 100 bij Jos tussen 3 en 5 uur. Dat is de laatste helft die je mee gaat krijgen. Want we zijn daar maandag mee begonnen. En over vakantie gesproken. Ik heb een vakantiegevoel terwijl ik gewoon aan het werk ben. Nou ja, heerlijk toch? Wat is je vakantieherinnering? Nou, ik krijg heel wat herinneringen binnen. En vooral gekoppeld aan muziek, aan platen. Dat is leuk. Of muziek dat gehoord werd, bijvoorbeeld op een camping. Kom ik verderop in de uitzending op terug? Ja, zeker wel. Ronald gaat naar een onbewoond eiland en neemt absoluut zijn radio mee. Wat een verstandige keuze. En wat neem jij mee? Ik ben heel erg benieuwd. Facebook, Radio M Utrecht, of je reageert via de RTV Utrecht app. Even WhatsAppen met mij, met de studio van Radio M Utrecht. Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? Je mag maar één ding kiezen, hè? We houden het simpel. Maar misschien wordt het ook wel heel erg moeilijk. Of ja, te doen. Warme dagen. Lekker het water op, maar toch voorzichtig doen op het water. We gaan zo meteen contact leggen met Joost Hadida. Hij is bestuurlid van Waterhulp, de coördinator van de evenementen bij de reddingsbrigade Amersfoort. Zometeen.

0: Wel, de allerlaatste was van Donna Summer. De Disco Queen. Het is 14 minuten voor 8:30 geworden. Je luistert naar Radio M Utrecht. Goedemorgen. Ja, warm weer. Veel mensen zoeken naar verkoeling op het water of aan het water. Maar dat betekent ook dat er extra toezicht moet worden gehouden of extra moet worden ingegrepen als het nodig is door de reddingsbrigade. Joost Hadida is van waterhulpverlening van de reddingsbrigade Amersfoort. Goedemorgen, Joost.
1: Hele goedemorgen.
0: Veel vrijwilligers natuurlijk die zich moeten inzetten. Vooral op de warme dagen. We moeten echt op gaan letten. En jullie in het bijzonder om ongelukken te voorkomen. Wat betekent dat voor jullie? Alle hens aan dek in zo'n periode als nu?
1: Ja, zeker. We hebben natuurlijk al aardig wat warme dagen gehad. Dus we hebben genoeg lessons learned die we nu kunnen toepassen. En we zorgen gewoon dat er genoeg vrijwilligers aanwezig zijn die uiteindelijk de hulp kunnen verlenen als er wat nodig is.
0: Ja, en heb je voldoende vrijwilligers bij de reddingsbrigade Amersfoort?
1: Dat gaat steeds beter, zeker.
0: Ja, dat goed om te horen. Hoe bereid je dan voor? Of nou, laten we zeggen, de temperatuur is nu vandaag, morgen redelijk. 20, 22, 23 graden. Als het weer warm gaat worden, gaan echt veel mensen naar het water toe. Hè? Moet je daar extra op voorbereiden met elkaar?
1: Ja, wij als reddingsbrigade zelf bereiden ons gewoon op voor op de manier dat je zelf voldoende eet, voldoende drinkt, voldoende uitgerust bent. Ja? En echt gewoon een volledige dag kan draaien. En dus ook inzetgereed bent voor van alles wat er op zo'n dag kan gebeuren.
0: Wat kan er gebeuren?
1: Wat wij toch eigenlijk wel zien is dat de meeste dingen niet per se watergerelateerd zijn. Dus we zien vaak dat mensen gewoon niet voldoende gegeten en gedronken hebben, daardoor wat flauw worden, de hele dag in de zon zijn en dan iets van een zonnesteek of soms wel erger oplopen.
0: En als ze alcohol hebben gedronken, dat zal ook nog wel zo'n gevolgen hebben, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Ja, als het lichaam toch al weinig gegeten en gedronken heeft en dat er dan eigenlijk alleen maar een biertje of een wijntje op het strand gedronken wordt, dan wordt het lichaam niet heel blij van.
0: Komt dat veel voor, dat mensen te veel drinken dan wel te weinig eten?
1: Nou ja, vooral het te weinig eten en drinken, dat zien we meer. En soms kan dan één of twee wijntjes, die kunnen al voldoende zijn, dat het lichaam daar echt wel slecht op kan reageren als er te weinig gegeten en gedronken is.
0: Hey, waar houden jullie als reddingsbrigade Amersfoort nou toezicht? Waar gebeurt dat? Is dat bij de Eem bijvoorbeeld, bij de Randmeren ook? Wat is jullie gebied voor Amersfoort?
1: Ja, de reddingsbrigade Amersfoort zelf heeft geen bewaakte gebieden die wij zelf bewaken. Maar onze leden zijn in de zomer, dus in deze periode, eigenlijk door het hele land wel te vinden aan de stranden vooral. Dus daar wordt toezicht gehouden door allemaal verschillende verenigingen. En die leden komen dan vanuit verschillende reddingsbrigades door het land.
0: Oh zo, dus dat wist ik niet. Dus met andere woorden, als je in Amersfoort gevestigd bent, zeg maar, als je daar de hulp verleent, dan kun je ook bij wijze van spreken aan het strand van Zandvoort staan.
1: Ja, dat gebeurt zeker. Heel veel leden van ons gaan bijvoorbeeld naar Westerschouwen. Sommigen zitten op Texel of Den Helder. Dus wij zijn eigenlijk door het hele land gaan wij in de zomer de hulp verlenen op het strand.
0: Ja, en dan hebben we het over als jullie moeten ingrijpen. Maar en jij noemt al eventjes wat mensen moeten doen. Voldoende eten, voldoende drinken, vocht tot je krijgen, geen alcohol in dit geval. Maar welke fouten maken mensen het allervaakst, zeg maar, met een warme dag aan het water?
1: Ja, dat zijn eigenlijk wel, wel die punten die ik net noemde. Dat zien we wel heel veel fout gaan. En wat heel veel op het strand ook zeker wel zien gebeuren is dat er dan een gezin naar het strand toe komt en dat die kinderen dan heel leuk op het strand gaan spelen. Maar die gaan natuurlijk alle kanten op. Ja. En we zien heel vaak dat er kinderen kwijt zijn omdat ze gewoon een kant opgelopen zijn en ze even uit het zicht zijn geweest.
0: Ja, dus ook belangrijk om je kinderen goed in de smissen te houden, zeg maar. Ja.
1: Dat is altijd belangrijk. Ja. Ja.
0: En ten aanzien van het water met stromingen en zo, zijn er ook nog tips voor te geven?
1: Ja, het belangrijkste is dat je gewoon ook goed kijkt naar het water in de zee. Vaak zie je al iets van een stroming in de kleine golfjes zelf. Maar ook als je een paar kleine stappen het water in doet, dan voel je vaak al een beetje of er iets van stroming is. En ga daarom ook nooit te ver het water in. En blijf altijd, voor zover dat kan, contact houden met de grond. Dat je altijd als er wat is, gewoon kan staan en terug naar het strandje kan lopen.
0: Ja, jullie draaien bij de reddingsbrigade Amersfoort. Ik had het al even over vrijwilligers, met name daarop. En je zegt, we hebben voldoende mensen. Meestal is het bij verenigingen zo dat het moeilijk is om mensen te krijgen. Bij jullie is dat anders?
1: Ja, bij ons is dat inderdaad anders. Ja, heel veel doen wij gewoon op de ouderwetse mond-op-mond reclame. Vrienden van elkaar die dan uitnodigen om te zeggen, nou is dat werk op het strand niet wat voor jou? En dan draaien ze een weekendje mee. Ja. En dan kunnen ze uiteindelijk het selectietraject in. En als ze het allemaal steeds leuk vinden, dan komen ze gewoon bij ons een seizoen draaien.
0: Joost, zijn dat Baywatch-achtige taferelen bij jullie of niet?
1: Sorry, wat zei je?
0: Zijn dat Baywatch-achtige taferelen die plaatsvinden van mooie mannen en vrouwen die bekeken worden door het publiek en die misschien wel nou, goed...
1: Nee, dat valt allemaal reuze mee, hoor. Nee, het zijn gewoon de doorsnee mensen die je ook op straat ziet, die dan gewoon in de zomer op het strand daar gaan helpen.
0: Ja, maar stel dat iemand zegt van, goh, het lijkt me wel wat, zou ik eens kunnen meedraaien? Kan hij of zij zich aanmelden bij jullie?
1: Ja, zeker kan dat. Ik zou er gewoon aanraden om te kijken waar jouw dichtstbijzijnde mensbrigade zit. En daar gewoon even contact mee opnemen.
0: Goed. Hey, dankjewel. Goeie werkdag voor jullie allemaal. En goede werkdagen als het weer warmer gaat worden. Van het weekend gaat dat zeker gebeuren. Maar ja, de stranden en andere plekken, hou het goed in de gaten. Dankjewel, Joost.
1: Zeker, komt goed. Dankjewel.
0: Joost Hadida. Met de reddingsbrigade Amersfoort. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Nu met Nina Simone.

Simone. My baby just cares for me. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is 3. Zeg het niet goed. Het is 9:55. Ik dacht al dat het 9:03 was. Oh, daar heb ik nodig even tijd voor. Wat zou je meenemen naar een onbewoond eiland? Dat is de vraag vandaag. Corrie wilde wel van je weten. En Joost ook. Dus vanmiddag in aan tafel. En in Utrecht komt thuis. Alle ruimte daarvoor. Maar zeker ook in Utrecht is wakker. Want ook ik ben benieuwd wat je mee zou willen nemen. Je mag maar één ding meenemen. Hè? We doen het even heel moeilijk, dan wel heel makkelijk voor je. Reageren via de RTV Utrecht app. Even WhatsAppen met mij in dit geval. Of je doet dat via Facebook van Radio M Utrecht. Erna zegt, ik zou een rubberboot meenemen. Die kan ik voor vele doeleinden gebruiken. Water op en naar de overkant springen. Varen dus, moet ik zeggen. En je kunt je ook verschuilen voor de zon. In de rubberboot? Omkeren misschien, denk ik dan. Ja, als je op de kant bent, hè. Oh ja, en vakantieplaatjes er ook bij. Leuk, hoor. Dat doet me weer denken aan vanmiddag natuurlijk. De vakantie 100 bij Jos. De Spanish Dancer van Steve Winwood is mijn vakantielied, zegt Peter. Peter Goossens, dankjewel voor je ideetje. Ja, wie weet zit hij wel in die top 100 vanmiddag, hè. Vanmiddag van 3 tot 5, deel 4, het laatste deel. Dus daar zit ook weer heel veel zonnige platen in. We begonnen daar maandag mee bij Radio M Utrecht. Tussen 3 en 5. Ed zegt, weet je wat ik meeneem? Mijn toilet. Ik mag maar één ding meenemen. Dan kan ik eindelijk ongestoord zitten. Zonder gezeur van het kroost en wederhelft. Maar of ik er dan nog vanaf kom? Goed. Goedemorgen trouwens. Ik zeg ook goedemorgen terug. Ronald wil naar een onbewoond eiland. Zal absoluut zijn radio meenemen. Aan het begin van dit uur meld ik het al even. Dat is een goede keuze. En Mieke heeft ook een muzikale herinnering. Die WhatsAppt eventjes. Ja, vroeger op de camping in Toscalano aan het Gardameer in Italië werd de avondstilte ingeluid met het wel te rusten van de kinderen op de camping. Elk in hun eigen taal. En weet je wat daarna klonk? Il silenzio. Ja, echt waar? En dan moesten de kinderen allemaal naar bed. Ook al was het 38 graden. Il silenzio. Van de gebroeders Brouwer. Even een klein stukje om in de stemming te komen van het de vakantieherinnering van Mieke. En misschien van jou ook wel in Italië. Als de kinderen naar bed moeten op de camping.

0: En ik denk dan alleen maar aan die zielige kinderen die inderdaad bij 38 graden, nou laat het 30 graden zijn, toch moesten gaan slapen, want het was al 7:15 op de camping. Hoe ging dat bij jouw kinderen? Of hoe gaat dat tegenwoordig? Dan moeten ze meteen al naar bed als het zo warm is? Of als we op vakantie zijn, Casper?
1: Nee, die warmte, dat is een van de argumenten om voor hun om te zeggen van ik wil opblijven. Dus,
0: en wat zegt papa dan?
1: We zetten de ventilator er lekker op en slapen. Gelukkig verrust.
0: Lekker mag. Die hebben ook even rust.
1: Gelukkig verrust.
0: Hey, rustig aan is het niet nu. Want je hebt je voorbereid voor het nieuws van 8:30 bij Radio M Utrecht. Wat heb je in het regio nieuws?
1: Ja, pas op voor babywormpjes.
0: Oh ja, bah.
1: Die kun je krijgen.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht is precies 8:30. Dus hoog tijd en precies tijd voor jou, voor het nieuws, denk ik dan. Casper, we nemen een duik in het water.
1: Ja, op twee buitenzwemlocaties in onze provincie wordt gewaarschuwd voor waterkwaliteit. Die is dan slecht, hè? Bij Middelvaart kan je zwemmersjeuk oplopen. Dat komt dan door babywormpjes. Die kruipen onder je huid. Het is verder niet schadelijk, hoor. Bij de zwemlocatie Zwemlust was er al een waarschuwing van bacteriën waarvan je diarree kunt krijgen, meldt zwemwater.nl. Tussen Leusden en Woudenberg gaat de N226 in delen dicht. Eind deze maand komt een nieuw asfalt. De provincie heeft er een filmpje over gemaakt.
7: Tijdens de werkzaamheden leiden we het verkeer om via de N226, N227 en N224. Houd rekening met een langere reistijd.
1: Een kwartiertje. Utrechtse Heuvelrug roept op om beter te kijken naar het afval. Het gaat dan om plastic en metalen verpakkingen en drankkartons. Niet alles wat van plastic of metaal is, hoort in die PMD-bak, zegt de gemeente. Dus gooi er nou geen bestek, plastic speelgoed of elektrische apparaten in. Het scheiden van afval is niet alleen beter voor het milieu, maar het helpt ook om de boel betaalbaar te houden, zegt de gemeente. Patiënten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht die kregen gisteren bezoek uit een ver verleden. Acteurs van het Archeon liepen in Romeinse kleding rond door het ziekenhuis om kinderen een leuke dag te bezorgen.
8: Het was zo leuk. Ik wil dat ze wel eens vaker langskomen en ik wil met hun meedoen.
9: Fantastisch. Ze werd er helemaal blij van. Ja. Dus echt, ze ligt er helemaal op.
1: Kinderen die niet van hun kamer mochten, die kregen persoonlijk bezoek. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Het weer dan nog.
0: Maar dan ga je iets zeggen over het weer. Ben je er blij mee met het weer, de temperatuur of niet?
1: Ik vind het wel lekker hoor. Vandaag 22 graden, niet zo warm meer als de afgelopen dagen. Zon, wolken en een beetje wind vandaag ook. Dus dat is ook wel lekker.
0: Ja, nou, gisteren ook trouwens. Waren we ongeveer uit ons hemd vandaan. Dus het kan ook weer te veel zijn, denk ik dan. Maar goed,
1: ik heb wel even buiten gestaan gisteravond met mijn armen zo wijd.
0: Je haar zit nog helemaal omhoog. Hey, dankjewel Casper voor het nieuws. Volgende nieuws voor de TV op de radio, 9:30. Hè?
1: Tot zo.
0: En meer over het weer van Margot om 9:50.
10: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
11: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis. Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJs.

heerlijk. Tavares op Radio M Utrecht. And heaven must be missing an angel. Je gaat haar niet missen. Je hoort zo meteen Anne. Ze is met de boswachter onderweg naar het bos bij Lagevuurse. Om daar te kijken naar de droogte. Hier hoorden we ze al vanaf de Leersumse plassen. De Leersumse plas moet ik zeggen. Het is er natuurlijk maar eentje. Maar die staat wel een beetje droog. Dus dat gaat niet helemaal goed. Ze is onderweg. We horen haar zo meteen in Utrecht is wakker. En ja, je vakantieherinneringen aan platen. Aan de, wat je meeneemt naar een onbewoond eiland. Leuk om daarover door te praten. Sera, nog eventjes. Ik heb veel vakantieplaatherinneringen. De eerste die me te binnen schiet. Ik sta met Paul, een inmiddels overleden vakantievriend, op een dakterras van een hotel in Turkije, in Istanbul. Ik herinner me, een koud biertje heb ik in de hand. Hij ook. En wat zien we? Rechts de blauwe moskee, links de Hagia Sophia. En daartussen glinstert de Bosporus. En op de achtergrond klinkt Hotel California van de Eagles. Als ik het hoor, krijg ik nog kippenvel. Zo mooi. Dat vind ik ook. Op Radio M Utrecht. Voor jou, Sera, de Eagles.

0: heerlijk. Zo komen vakantieherinneringen weer terug. Je vakantieplaten. Vanmiddag zit hij misschien wel in die top 100. Bij Jos tussen 3 en 5 uur op Radio M Utrecht. De vakantie 100, het laatste deel van deze week. Nogmaals tussen 3 en 5 uur. Ja, voor mij is dit ook wel weer mooi, die herinnering. Maar van minder lang geleden en ook geen vakantie. Het was donderdag 13 juni en ik stond er met een aantal vrienden in het Gelredome in Arnhem om de long goodbye mee te maken, de afscheidsoptredens. Twee in getal, 13 en 15 juni ook nog een keertje op zaterdag van de Amerikaanse rockband, de Eagles. Ja, wel degelijk. En dat was mooi om mee te maken. Nu weer bij Radio M Utrecht. Dit is Utrecht is wakker. Het is inmiddels 13 minuten over half 9 geworden. En we gaan verder praten over de extreme droogte in de provincie Utrecht. Voorlopig is het nog niet voorbij, want ook volgende week blijft sowieso regen uit en worden temperaturen weer zomers hoog. En boswachters die zien toch echt wel problemen. De Utrechtse heuvelrug, Sabrina Veldman, die houdt het in de gaten. Zij is daar de boswachter. Eerder vanmorgen met Anne te horen bij de Leersumse plassen. Ze hebben zich verplaatst en intussen zijn jullie aangekomen bij, volgens mij, Lage Vuurs, ja, als ik me niet vergis.
1: Lage Vuurs zijn we.
0: Hoe is het inderdaad daar dan? En wat heb je gezien onderweg, Anne?
1: Ja, goedemorgen, Bob. Nou, wij stappen even uit de auto. We zijn inderdaad aangekomen bij Lage Vuurs. Onderweg leek het alsof wij op een soort, nou ja, we zeiden het lachend, maar eigenlijk is het er niet zo grappig, een droogte safari. Want we hebben ontzettend veel bomen gezien die eigenlijk herfstkleuren vertonen.
2: Ja, inderdaad. Het is net herfst. En dat begin augustus.
1: Wel, ja, dat voelt gek, want wij staan hier in Lage Vuurs en de zon schijnt op ons gezicht. Soort zomerse sfeer hangt er eigenlijk. Want ja, het is natuurlijk zomer. Maar als we hier zo voor ons uitkijken. Ik zie gras, ik zie bomen, ik zie water. Maar wij zeiden net tegen elkaar, het lijkt net een strand.
2: Ja. Ja, misschien wel de toekomst, hè?
1: Het is echt een soort, ja, we zagen al wat vogeltjes en eendjes zo een beetje op dat zand zo vlak voor het water liggen. Maar dat is gewoon opdroging.
2: Ja, het is gewoon opdroging. Hier, we staan nu op landgoed Groeneveld in Lage Vuurse. En we hebben de afgelopen 2 weken hebben we hier de sloten eigenlijk, de vijvers van het kasteel, hebben we ruim 65 centimeter zien zakken. In een hele korte tijdsperiode. Dus,
1: dat is wel voor de tijd van het jaar niet normaal, zeg maar.
2: Nee.
1: Wat is nog normaal eigenlijk?
2: Ja, wat is nog normaal? Dat is een goede vraag. Nee, we zien nooit dat het water zo snel in een korte tijd zo hard verdampt eigenlijk. Zeker omdat dit ook water is dat ook onder beheer valt van de waterschappen. Dus het is aangesloten op een rivier.
1: Ja, even een stukje verder. We waren net samen bij de Leersumse plassen. Waar we een plas hebben gezien die eigenlijk zo goed als compleet was opgedroogd. Hier zien we vooral veel bomen. Als we dan zo even naar een boom toe lopen. En ik kijk even naar dit blad. Hier zie ik wel veel geel, hè?
2: Ja, hè? Ja, je ziet eigenlijk ook dat de beukennootjes er al in hangen. Wat dus ook betekent, er hangen heel veel beukennootjes in. En dat kan dus ook een stressreactie zijn bij een boom.
1: Oké. Okay. Ja. Jij denkt dat dat wel aan de hand is hier in deze boom?
2: Zeker. Ja, zeker. Als ik naar de bast kijk bijvoorbeeld van deze boom, dan zie je de scheuren er eigenlijk in ontstaan. Nou, we staan nu naast een beuk. En een beuk heeft eigenlijk een bast van hele dunne millimeters. Waardoor die dus zeer gevoelig is voor bijvoorbeeld zonnebrand. Nou zien we in de lanen waar we beuken hebben ingeplant dat er veel uitval is van bomen door de droogte. En door de natheid van 2 jaar geleden. Dus echt die klimaatextreme. Mm-hmm. Ja, en we zien nu dus eigenlijk dat er veel zonnebrand ontstaat, omdat er bomen tussenuit vallen. Dus die laan die krijgt gaten erin, waardoor het licht en de wind vrij spel hebben. En ja, dat vindt de beuk gewoon niet heel fijn.
1: Ja, en je vertelde eerder al bij mij in de auto net toen we hierheen reden. Het is eigenlijk niet alleen de droogte die zorgt voor deze schade eigenlijk aan de natuur. Het zijn de weersextremen. Kun je dat uitleggen hoe dat zeg maar het hele jaar door bijdraagt?
2: Ja, zeker. De warmtes die we nu kennen, dus echt, de hitteplannen, die vliegen bijna om je oren. Dat was 30 jaar geleden ook wel zo, maar wel veel minder en veel minder extreem. We zien nu dat eigenlijk er een combinatie ontstaat van lange tekorten aan water, extreme regenval. Dus er valt heel veel water in een hele korte tijd op een hele droge bodem. Dus wat gebeurt er met dat water? Dat wordt eigenlijk niet opgenomen in de bodem ten behoeve van die bomen, maar wordt het direct afgevoerd richting de rivieren. Dus eigenlijk al het overschot aan water wat we krijgen, wat in hele korte tijd valt, dat is eigenlijk ook zo weer weg. Dus de natuur profiteert daar niet heel erg van.
1: Ja, het kan het niet vasthouden, zeg maar.
2: Het kan het niet vasthouden, nee. Omdat eigenlijk is een bodem een soort van spons. Als een spons uitdroogt, duurt het best wel lang voordat als je hem onder water houdt, voordat hij weer helemaal volgezogen is. Dat is met de bodem eigenlijk net zo. Ja.
1: Ja. Hoe moet dat nou verder in de toekomst?
2: Ja, hoe moet het verder in de toekomst? Nou ja, we hebben wel de prognose dat bijvoorbeeld de soort beuk, dat wel een soort is die heel gevoelig is voor die klimaatverandering en die extreme. Dus ik verwacht dat we de beuk veel minder in het bos gaan zien. En als we een beuk zien, dat hij sneller aftakelt.
1: Ja. Ja. Ik noemde ook al dat jullie ook als boswachters aan het onderzoeken zijn van welke bomen, welke natuursoorten eigenlijk hebben nog bestaanszekerheid. Ja. Gaat dat veranderen? Gaan we hier palmbomen zien? Hoe gaan we dat... een diersoort, de Aziatische hoornaar of de geelpoothoornaar eigenlijk, ook de naam. Die komt ook hierheen. Hoe gaat dat veranderen?
2: We zien nu eigenlijk al dat de insecten de eerste sprongen al maken richting ons. Dus inderdaad die geelpoothoornaar. En er zijn nog veel meer soorten hoornaars die ook verwacht worden dat die hierheen komen. Eigenlijk zie je bij de insecten als eerste, als het te warm wordt, dat ze daar problemen mee krijgen. Omdat ze hele specifieke wensen hebben. Bijvoorbeeld voor hun eitjes als ze die afzetten. Mm-hmm. Dus je ziet dat insecten zich verplaatsen. Eigenlijk de insecten die we vroeger veel in Frankrijk zagen, die zien we nu soms hier ook opduiken. Ja. Denk maar aan alle krekels die je nu in de zomer ook...
1: Die je ook hier kunt horen inmiddels, niet alleen op de Franse camping.
2: Ja, zeker. Echte krekels.
1: En als je dan zo voor je uitkijkt hier, dus lopen nu een laan met dus beuken daarnaast. Veel hebben dus oranje-gelige bladeren. Kun je dan nog genieten van wat je ziet of maak je zorgen?
2: We maken ons natuurlijk wel zorgen. Want op de Utrecht-Zeuvelrug zijn de lanen cultuurhistorisch beschermd. Dus dat betekent dat het cultuurhistorisch heel veel waarde heeft. En dat we ze eigenlijk in de benen willen houden. Mm. Maar ja, vaak is een lanenbestand bestaat uit beuk. En dat gaat wel problemen opleveren in de toekomst. Ja. We hebben in het Paarse Bos hebben we afgelopen jaar een hele grote ingreep moeten doen. Ruim 170 beuken waren kapot en lieten bast vallen en takken vallen. Mm. Daar hebben we nu een nieuwe implant gedaan. Dus we hebben echt alles eruit moeten halen, die 170 bomen. De grond moeten bewerken. En daar hebben we nu een menging in gezet van onder andere haagbeuk en eik.
1: Het is goed om te horen dat jullie als boswachters nog een hoop kunnen doen. Maar het is ook maar net inderdaad hoe het klimaat

0: We kunnen het over de droogte hebben, want ja, de natuur heeft veel te lijden. Dat hebben we de afgelopen minuten en voorgaande uren ook al gehoord. Het is eigenlijk wel heel erg droog natuurlijk, hè? Dus,
1: het is extreem droog.
0: Ja, ja. Geen regen van betekenis in aantocht ook, denk ik.
1: Nou, ik pak even mijn verkijker. Want,
0: glazen bol misschien ook wel.
1: Maar de verkijker is misschien toch het beste woord. Ik kijk daarbij naar de pluimverwachting. Hè, dus dat is een verwachting voor 10 dagen vooruit. En dan zie ik, volgende week, zaterdag, zondag, 15, 16 augustus. Dan komen er hele lichte neerslagsignalen in de pluim. Ja. Dat wil niet zeggen dat het dan echt gebeurt, hoor. Want ik heb het ook wel eens meegemaakt dat hoe dichter we bij die bewuste dag aankomen, of het weekend. 15, 16 augustus, dat het allemaal weer verdampt. Maar het is misschien toch een teken dat in de tweede helft van augustus het weerpatroon een klein beetje gaat veranderen. Het is maar te hopen. En anders moeten we met z'n allen een regendansje doen.
0: We moeten er maar lol van maken. Maar het is even niet anders voor dit moment. Een regen, als het zou helpen, dan gaan we heel lang dansen. Want dat is wel goed voor de natuur.
1: Precies, kijk, het is zo dat het de komende dagen en ook in het weekend en ook volgende week gewoon echt nog kurk en kurk droog blijft. Ook in de stroomgebieden. In de Rijn valt overigens wel een klein beetje lichte neerslag. Dus daar kan het waterpeil misschien ietsjes worden opgehoogd. Maar het blijft nog steeds ver onder de maat. Dus de problemen wat betreft de droogte, die zijn voorlopig nog niet voorbij de eerstkomende 10 dagen. En ik kijk elke dag naar die hele lange termijn, met die verkijker vooruit. En ik hoop dus dat we halverwege augustus, dat er duidelijk nog een ander weerpatroon in stelt. Ja. In plaats van die hele sterke hoge drukgebieden die alle buien laten verdampen, dat er toch duidelijk wat meer schwung komt in de atmosfeer. En dat we af en toe eens een keer wat regen gaan krijgen.
0: Ja, precies. Nog even over vandaag, want dat willen we ook nog even weten, hoe we deze donderdag gaan doorkomen in Midden-Nederland.
1: Lekker dagje zou ik zeggen, lekker doorluchten, want de wind uit het zuidwesten die draait vanmiddag naar het westen. Die gaat ook wat toenemen, windkracht 3 tot 4, wordt ook weer vlagen van karakter. En verder zien we een hele mooie afwisseling van zon, op dit moment ook al. Af en toe wat stapelbewolking, het blijft bij ons droog. En die temperatuur, op dit moment rond 19 graden, gaat omhoog naar een hele mooie, normale 22 of 23 graden.
0: Gaat de vlag uit, Margot? Ik ga de vlag hijsen hier in de tuin bij Radio M Utrecht, hoor. Zeker wel.
1: Lekker hoor.
0: Ja, dankjewel. Tot vanmiddag en aan tafel bij Connie horen we je graag weer.
1: Ja.
0: Dankjewel. Doei, Margot. Dit is Utrecht is wakker. Zometeen het Nederlandse lied. Alvast een mooie voorbode. Je hoort

De voorboden, zei ik, voor zometeen 9 uur, want dan wordt het Nederlandse lied, ja, echt warm hart toegedragen, doen wij natuurlijk altijd. Bij Koop is het tijd voor de hits uit Holland natuurlijk. En Koop is er ook mee en met de koffie. Dus ja, wat dat betreft is het gewoon een hele lekkere ochtend. En wat neem je mee op vakantie naar een onbewoond eiland? Is het wel vakantie? Wat neem je absoluut mee? Je mag maar één ding kiezen. Dat mag je aangeven in de RTV Utrecht app. Even WhatsAppen met de studio of je doet het op Facebook. En Antje gaat mee met Jola. En Antje is haar hondje. Ah, oh, dat is leuk zeg. Oh, geweldig. Tot zover deze Utrecht is wakker. Connie vanmiddag aan tafel. Ja, heerlijk hoor. Om dat door te praten over dat eiland. En Jos in de vakantie 100 om 3 uur. Wat een lekkere donderdag. Tot morgenochtend. Hoi.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af.
2: Dit is Eemland 1.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
4: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
3: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
5: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
3: De politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
9: Dit is Eemland 1 actueel van donderdag 6 augustus met vandaag in de uitzending. Erwin Overgoor van De Groene Inval. Het weer met Klaas Bijker. Kees Koolmees over een te bouwen telecommast. En Daphne Blankenstein, onze lifestyle coach, over het lopen op blote voeten.
8: Dit is het programma Eemland 1 actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Kees Weerling.

0: Een mooie start van het programma van het Kids Rock en All Summer Long. Tegenover me in de studio heb ik zitten Erwin Overgoor. Hij is van de Groene Inval. Hartelijk welkom in de studio.
1: Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn.
0: Kun je eens vertellen, jij bent de beheerder van de Groene Inval. Dat is voor alle mensen in Baren nou eigenlijk gewoon bekend terrein, zou ik zeggen. Want iedereen is er wel eens een keer geweest. Hoe is het zo gekomen dat je daar als beheerder aan de slag bent gegaan?
1: Ja, dat is wel een beetje een verhaal. Ik ben eigenlijk sinds mei ben ik officieel als beheerder aan de slag. Ik heb eigenlijk 30 jaar in de hulpverlening gewerkt. En met name in de GGZ en de daklozenopvang in Hilversum in Utrecht. En zo'n 4 jaar geleden, door een samenloop van de omstandigheden, zowel privé als op het werk, ben ik in een burn-out terechtgekomen. En kwam ik thuis te zitten en ik dacht eigenlijk al vanaf dag 1, het is niet goed om de hele dag op de bank te gaan zitten. Ik woon in het Rode Dorp, vlakbij de Groene Inval. Ik kwam er dagelijks eigenlijk langs, maar ik was nog nooit naar binnen gelopen. Dus ik ben gewoon eens naar binnen gelopen. Ik heb gevraagd van, joh, kan ik hier iets doen? Toen was Kylie Verkaart daar nog beheerster. En die zei, ja, graag, kom maar. Dus ik ben eigenlijk begonnen met een paar uurtjes in de week schoffelen onkruidwieden. En op een gegeven moment kwam men er ook achter dat ik een pedagogische achtergrond had. Ja. En toen ben ik gevraagd om ook les te geven. Nou, dat heb ik gedaan. In eerste instantie de lessen die in het bos werden gegeven, omdat ik ook een bushcraft achtergrond heb. Maar dat is uitgebreid. En vorig seizoen ben ik gevraagd om ook in de tuintjes als tuinmeester de kinderen te begeleiden. Dat heb ik ook gedaan. Dus ik was vooral in eerste instantie met educatie bezig. En eind vorig jaar is de vorige beheerster vertrokken. Toen werd in eerste instantie aan mij gevraagd, wil je wat taken overnemen? Daar heb ik op gezegd. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in dat ik vanaf mei gewoon een vaste aanstelling als beheerder heb.
0: Je was eigenlijk al compleet ingewerkt voor de job, zou ik zeggen.
1: Ja, dat klopt. En dat is ook wel, wel fijn. En met name op het educatieve gedeelte. Want ik gaf en geef vrijwel ook alle lessen samen met collega's. Hoor. Dat doe ik niet in mijn eentje. Het beheer is toch ook wel is ook wel een andere,
0: tak
1: van sport. Ja. Maar ik heb, als hulpverlener heb ik ook heel veel dingen moeten organiseren. Contacten met externe, met gemeentes, et cetera. Dus het paste allemaal wel zo bij elkaar. Ja.
0: En dan ben je in één keer zelf de beheerder. Dan moet je het zelf gaan doen.
1: Ja.
0: Was dat een grote stap?
1: Vooral wat je zegt, weet je, het lesgeven en zo, dat ging soepel. Maar het vraagt best nog wel veel vaardigheden en dat zien veel mensen niet, om achter de schermen alles te organiseren op de Groene Inval. Je werkt met een team van vooral vrijwilligers. Ja. Je moet afstemmen met scholen over lessen. Je moet afstemmen met externe. Dat is toch nog wel eventjes flink aan de bak af en toe. En ook nieuw voor mij.
0: Ja, het leuke is natuurlijk wel, je werkt inderdaad, wat je al zegt, met heel veel vrijwilligers. Ja. En om je vrijwilligers binnen te houden, is het ook belangrijk dat je er heel goed mee omgaat. Hè? Want dat is denk ik wel de essentie van het draaiend houden van de Groene Inval.
1: Nou, dat is inderdaad een van de vaardigheden, is dat je ook een team moet kunnen aansturen. En dat heb ik gelukkig. In de zorg ben ik altijd coördinerend begeleider geweest. Dus ik heb altijd zowel inhoudelijk als op het proces ook wel teams aangestuurd. Dus dat zat er ook al in. Dat scheelt. Ja.
0: Ja. Als je nu kijkt naar de activiteiten van de Groene Inval in de loop der jaren. Ik moet zeggen, ik heb zelf ook 25 jaar daar op het terrein rondgelopen. Dus ik weet er het nodige van.
1: Ja.
0: Maar er is ook heel veel veranderd. En Dat uit zich onder andere in andere activiteiten die aangeboden worden.
1: Klopt.
0: Dat je komt op een gegeven moment tot de conclusie dat activiteiten die je aanbiedt misschien toch wel iets verouderd zijn. Ja. En op een andere manier moeten worden gedaan. In het voorgesprek zei ik het al even. De eerste lescris die er ooit kwam, die stond bij mij op zolder. Want we hadden toen nog geen plek om hem op te slaan.
1: Ja.
0: En in het voorjaar daar kwam die weer tevoorschijn. En die hadden we ook compleet zelf samengesteld. Ja. Dus dat was vreselijk leuke dingen om te doen eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. En die leskist, we hadden het er al even over, die bestaat nog steeds. Vrijwel ongewijzigd, want dat is gewoon een les over sloot en waterleven. Dat blijft gewoon wel hetzelfde. Ja. We zijn wel continu bezig met vernieuwen. We zijn nu ook bezig met een lesprogramma ontwikkelen, bijvoorbeeld over de wolf. Het is natuurlijk ook super actueel op het moment. En we willen eigenlijk een lesprogramma aan gaan bieden ook voor de scholen over de wolf. En we willen daarin geen stelling nemen. Natuurlijk vinden wij er wel iets van. Hmm. Maar we vinden het belangrijk om vooral informatie aan de kinderen door te geven. Dan van, joh, wat is nou het effect dat die wolf nu steeds meer ook bij ons in de omgeving voorkomt. En dan kunnen ze hopelijk zelf daar een mening over vormen. Ja. En waar we eigenlijk ook wel mee bezig zijn, want onze primaire doelgroep is natuurlijk kinderen, basisschoolkinderen.
0: Educatie.
1: Educatie. Wat we eigenlijk merken de afgelopen 2 jaar zo'n beetje is, als bijvoorbeeld, we hebben een hele leuke les natuur-EHBO, maken we onder andere een zalfje met kinderen, dan gaan we het over geneeskrachtige planten hebben, maar de meesters en de juffen en de ouders en de opa's en oma's die meekwamen om dat te begeleiden, die zeiden allemaal, hé, maar wacht even, dat willen wij ook wel leren.
0: Ja.
1: Dus we willen ons ook een klein beetje meer gaan toeleggen op educatie voor volwassenen, natuur- en milieu-educatie.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat is een mooi vervolg eigenlijk op zoiets.
1: Ja.
0: En dan zie je dat, vroeger werd dat natuurlijk heel veel gebruikt, juist die producten die je uit de natuur haalde. Je wist precies als je een brandnetelwond had, wat je daarop moest doen.
1: Ja,
0: en eigenlijk zijn we dat kwijtgeraakt.
1: Nou ja, dat is precies wat je zegt. We zijn het kwijtgeraakt. En ergens zit het nog wel, denk ik, in onze genen. Maar er is inderdaad heel weinig nog over bekend. En het is ook wel, dat is een beetje mijn persoonlijke passie om te zoeken naar de informatie die er nog is. En het is terug te vinden in oude kruidenboeken.
0: Ja.
1: Weet je, dat is fantastisch als je die oude kruidenboeken leest. In sprookjes, in liedjes, in oude kinderspelen is soms nog informatie terug te vinden. De antroposofie heeft daar nog een, weet je, dus het is, ja, ik wil graag die informatie over die planten en de geneeskrachtige werking van planten en rituelen.
0: En juist denk ik die planten in onze omgeving.
1: Ja, juist die planten. Soms zoeken we het ver naar geneeskrachtige planten of planten voor ceremonies of rituelen. Maar het groeit gewoon op het moment dat je de deur uitstapt, groeit het er al.
0: Ik hoor het al, er is een boekje in voorbereiding. De groene inval en geneeskrachtige planten en kruiden in je eigen omgeving.
1: Nou, als het aan mij, ik vind schrijven ook heel leuk. Dat is ook een hobby van me. Dus ja, ik natuurlijk. Dat zou wel heel mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn. Ja, je brengt me wel op een idee eigenlijk.
0: Nou ja, die praktische achtergrond, hè? Gewoon kijken van, hé, we hebben dit. Wat kunnen we aan kinderen meegeven? En dan zijn dit natuurlijk fantastische dingen om te doen. Naast de educatie in het onderwijs heeft het Natuur- en Milieucentrum eigenlijk nog wel een andere tak ook, hè? Van oudsher natuurlijk de school- en werktuinen, zoals dat nog steeds heet.
1: Ja. Ja, dat zijn nu, we noemen het nu de schooltuintjes.
0: Schooltuin, hè?
1: Groepen 5 van de basisscholen uit Baren komen wekelijks dan een uurtje bij ons tuinieren. Krijgen ze een les van ons, volgen ze ons zaaiplan. Alle kinderen hebben dan een tuintje van 1 bij 2 ongeveer. Ik weet het niet helemaal precies wat de grootte is. En daar gaan ze dan in aan de slag. En ze leren van wij geven dan les in het zaaien of poten van aardappelen. Ja. We doen ondersteunende lessen over bodemdieren. Over hoe werkt dat nu met een bloem en zaadjes. En hoe, weet je, dat soort dingen doen we allemaal. Ja.
0: Komen ook nog steeds complete klassen tuinieren?
1: Ja, dat is de klasse van de groepen 5. Die komen 1 keer in de week. En daarnaast hebben we na schools ook nog voor de oudere kinderen. Ja. Die dan op inschrijving komen. En voor ouder en kind. En ook nog voor senioren.
0: Alle doelgroepen worden bediend.
1: Ja.
0: We praten zo meteen verder. Ja. We gaan eerst even naar muziek.

0: Prachtige muziek, Marcy Gray zong en Santana. Ja, dat kun je natuurlijk onmiddellijk terug horen aan de gitaren. Het nummer Amor. In de studio heb ik zitten Erwin Overgoor. Hij is de beheerder van De Groene Inval in Baren. Nou, ik zei het al in mijn introductie. Voor iedereen is natuurlijk De Groene Inval het instituut waar kinderen opgeleid worden en meer meekrijgen van de natuur. Erwin, je bent er dus inmiddels als beheerder aan de slag. Ja. En we hadden het er al over dat heel veel verschillende taken dan op je afkomen eigenlijk. Ja. Naast uitvoerend werk ook controleren en aansturen.
1: Ja.
0: Als je nou kijkt, wat zou jij... Je gaf het zelfs al aan van nou, tot mijn pensionering zou ik hier best willen zitten. Ja, want het hoor. Is gewoon een fantastische mooie plek.
1: Ja, ja.
0: Dus enthousiasme hoor ik zeker hierin. Wat zou jij, als jij ooit De Groene Inval verlaat, willen hoe het eruit ziet?
1: Wow, dat is een mooie vraag. Wat ik graag zou willen is dat... Kijk, we zijn nu heel erg gericht op educatie. Dat is mooi. Ik vind ook dat dat moet blijven. Hmm. Maar ik zou ook een soort van community gevoel daar neer willen zetten. Een soort van gezamenlijke tuin met de wijk, met organisaties uitbaren. En samen zorgen voor voeding, voor van alles. Een soort community garden idee. Dat zou ik heel graag willen.
0: Delen daarvan zitten er eigenlijk al wel. Hè? Ik bedoel, als ik de ouderen die langskomen, dan denk ik, ja, dat is toch ook een stukje community naar je omgeving toe. Hè? Dat je mensen binnenhaalt en eigenlijk een prachtig moment daar geeft.
1: Klopt, en dat zien we inderdaad, dat zie je al in delen terug. Maar onze primaire, en dat onderscheidt ons bijvoorbeeld ook van een moestuincomplex. Onze primaire taak is toch educatie. Hmm. Ik zou het meer willen. Ja, weet je, educatie. Vroeger was educatie lessen geven.
0: Ja.
1: En dat doen we nog steeds. Maar educatie is ook om samen met een gemeenschap dingen te ontwikkelen. Dat is ook educatie.
0: Ja. En dat een stukje beleving.
1: Ja, en een stukje beleving. En dat zou ik meer willen. Of dat zou, nou, stel dat ik tot mijn pensioen bij De Groene Inval blijf, dan zou dat wel mooi zijn als dat meer vorm heeft gekregen, wat mij betreft.
0: Ja. En wat zijn de eerste dingen die je zou willen doen?
1: Nou, we hebben nu bijvoorbeeld we zijn begonnen met eigenlijk al een paar jaar geleden met een permacultuurtuin. Dat is opgezet door een tweetal vrijwilligers. Dat is gelijk het lastige soms met vrijwilligers, want die zijn op een gegeven moment vertrokken.
0: Hm.
1: En daarmee is ook de kennis voor een groot deel verloren gegaan. En permacultuur, dat is een hele specifieke manier van gewassen verbouwen. Maar het is ook, naam cultuur zegt het al, het heeft ook te maken met verbindingen, met dingen samen doen. Dus het uitbreiden van onze permacultuur of van ons plukbos, dat soort dingen, dat zou denk ik de eerste stap kunnen zijn om daarheen te gaan.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Even iets heel anders. Je had het over plukbos, pluktuin. Ja. Ik las volgens mij ook ergens dat er binnenkort weer een mogelijkheid is voor mensen om langs te komen en te komen plukken. Is dat juist?
1: Is dat zo? Ik weet het niet. We zijn eigenlijk... Nou nee, ja. Je bedoelt de bloemtuk. Dat is dit jaar eigenlijk nieuw. Dat wilden we al langer. Zijn we ook al eerder mee begonnen. Maar we hebben ook een bloempluktuin. En daar kunnen mensen dus hun eigen biologische bloemenbosje samenstellen. Uiteraard tegen betaling. Maar het is eigenlijk maar van... We hebben drie verschillende maten. Van 5 tot 10 euro. En dan heb je gewoon al een hele leuke bos met biologische bloemen. Ja.
0: Kijk. Dan hangt er toch nog wel even een donderwolk boven het Natuur- en Milieucentrum. En dat heeft te maken met dat de gemeenteraad eigenlijk besloten heeft dat die hele rand een woningbouw moet gaan worden.
1: Ja.
0: En dan zou de Groene Inval moeten gaan verplaatsen naar een andere locatie.
1: Ja.
0: Dat is best een zeer ingrijpend geheel.
1: Ja, het is meer dan zeer ingrijpend, omdat... Kijk, je moet je beseffen dat de plek... We zijn eerder op een andere plek ooit begonnen. Maar op deze plek zitten we al ruim 40 jaar.
0: Ja.
1: En de Groene Inval verplaatsen is niet gewoon even een paar bomen en een paar struiken ergens anders neerzetten. Dit is een hele ecosysteem geworden in de loop der tijd. En dat ga je niet zomaar even verplaatsen. Dus dat zou... Nou ja, De doodsteek is misschien iets te dramatisch, maar
0: er moet in ieder geval zeer zorgvuldig gekeken worden naar een plek waar de groene inval dan eventueel verder zou kunnen.
1: Nou ja, dat sowieso. De plekken zijn schaars. Want het is niet voor niets dat ze die plek natuurlijk ook als woningbouwgebied hebben bestempeld. Dus ik zou ook niet weten waar dan.
0: Nee.
1: En het zou natuurlijk, het zou eeuwig zonde. Ik wil nodig alle mensen uit om gewoon binnen te lopen bij de groene inval. Want dan zie je hoe het eruit ziet. Maar het zou eeuwig zonde zijn natuurlijk als zo'n plek, wat eigenlijk een monument in Baren is. Wat je zegt, iedereen kent het eigenlijk. Als dat zou verdwijnen. Maar daar gaan wij niet van uit.
0: Nee. Nou, ik denk ook zeker als ik gehoord heb dan. Want de meningen in de gemeenteraad waren in die zin wel zoiets van ja, maar daar zitten natuurlijk instituten. Waar gaan we die instituten die daar zitten dan naartoe verplaatsen? Ja. Dus daar wordt in ieder geval, als men verdere plannen gaat maken, zeker goed over nagedacht, neem ik aan.
1: Ja, en in de kern is het is politiek altijd natuurlijk. Het is een keus. Je kan ook een andere keus maken. Maar goed, die is niet aan mij en aan ons. Ik hoop dat de politiek daar een wijs besluit in gaat nemen.
0: Ja. Kortom, afwachten wat er gaat gebeuren.
1: Het is afwachten wat er gaat gebeuren.
0: En het zal ook zeker niet op korte termijn gaan plaatsvinden. Er gaan toch weer waarschijnlijk jaren overheen voordat het definitief iets gaat gebeuren in die richting.
1: Dat klopt.
0: Ja. Nou, dat is eigenlijk een prachtig moment om af te sluiten. Nou, we hebben veel gehoord van de groene inval.
1: Ja.
0: Erwin Overgoor, dankjewel.
1: Mag ik nog één ding zeggen?
0: Ja,
1: even een klein beetje. Wij zijn
0: Brander.
1: Altijd op zoek naar vrijwilligers. Dus als mensen luisteren en ze denken van dat lijkt me heel erg leuk. Loop gewoon een keer binnen. Stuur een mailtje naar info@degroeneinval.nl. En dan
0: heel belangrijk om. Het is heel simpel zo. Baren draait eigenlijk zeker dit soort zaken op vrijwilligers. Ja. En zonder kun je zoiets niet draaien.
1: Absoluut, absoluut.
0: En een mooie voorziening als dit moet zeker in stand blijven.
1: Helemaal met je eens.
0: Mooi moment om af te sluiten.
1: Okay.
0: Dankjewel voor dit interview.
1: Graag gedaan.
0: En we spreken elkaar zeker weer.
1: Is goed.

0: Het nummer Good Day, Buzzard, Buzzard, Buzzard. Een album van 2022.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: En ik heb hem weer aan de telefoon. Klaas, hartelijk welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
0: We hebben de warmte een beetje gehad, heb ik het idee. Klopt dat?
2: Ja, voorlopig, hè.
0: Voorlopig.
2: Keert nog weer terug. Ja, en we hebben nog steeds de droogte in zijn volledigheid.
0: Ja.
2: Vandaag valt er wel in het noorden van het land al een paar lichte buitjes. Dus we gaan vanaf de Noordzee komen die buien het noorden van het land bezoeken. Tot maximaal de Veluwe. En wij krijgen er morgen misschien nog een drupje van mee. Maar als je daar 1 of 2 tiende millimeter meet, dan is er nog veel. Dus dat stelt niks voor. En ja, zoals ik al zei, het warmt weer op. De wind gaat weer de oosthoek opzoeken. Vandaag dus een prettige 23 graden. Het voelt fris aan, maar morgen zitten we alweer in de lift wat de temperatuur betreft. Dus een graad of 25 en in het weekend weer een bekende 30 graden grens die wordt overschreden.
0: Zo.
2: En zo gaan we door.
0: En als je kijkt naar de lange termijn, houden we dan deze zomer van zo'n 30 graden op verschillende momenten opnieuw?
2: Ja, op verschillende momenten. Het zijn dus geen hittegolven, maar het zijn 1 of 2 dagen het kwik boven de 30, soms ver boven de 30 uitkomt. Ja, en dan koelt het af zonder regen en dan is er weer een paar dagen rond of iets beneden de 25 graden en dan weer opnieuw. Dus dat gaat door, denk ik, tot volgend weekend. En ja, dan zie je dus eindelijk die regenkansen toenemen, maar ik neem het nog niet serieus.
0: Er moet heel wat regen vallen om te compenseren wat we nu niet gehad hebben.
2: Nee, nou, dat gaan we niet redden voorlopig.
0: Nee.
2: Met andere woorden, het wordt steeds droger en we hebben hier allerlei bosgebieden in de buurt. Dus laten we hopen dat er niks ontvlamt, want dat is dan een ramp.
0: Nou ja, meteen de waarschuwing voor de mensen die luisteren van wees alsjeblieft voorzichtig in die natuur.
2: Ja.
0: Want in een moment kun je iets voor jaren vernielen eigenlijk.
2: Ja, je kunt een heel natuurgebied naar de Filistijnen helpen.
0: Ja.
2: Ja, maar dat zijn niet alleen de mensen hoor. Het kan zijn dat iemand een stuk glas heeft achtergelaten wat werkt als een brandglas.
0: Ja.
2: Of het kan ook zijn over een paar dagen dat er dat het nauwelijks regent, maar dat er wel een bliksemflits in een droog bos terechtkomt. Ja, dan ben je ook in een aap gelogeerd.
0: Ja.
2: Ja.
0: Kortom, voorzichtig met de natuur. En als het zo warm wordt, dan moeten we een beetje uit de zon blijven. Hè?
2: Ja, dat lijkt mij wel.
0: Ja. Ja,
2: of de hoogste factor gebruiken.
0: In ieder geval.
2: Begrijp ik bedoel.
0: Voldoende insmeren om...
2: Ja. Nou ja, maar laten we deze dag van vandaag prijzen. Want de temperatuur blijft dus achter met graad 22. Het zal zich fris aanvoelen. En morgen zitten we weer in de bekende lift van de temperatuur. En dan gaan we weer 1 of 2 tropische dagen tegemoet in het weekend. En dat loopt dan weer snel af, maar allemaal zonder regen. Dus.
0: Klaas, dankjewel voor jouw bijdrage. We weten weer hoe het ervoor staat. We weten wat we doen moeten. En morgen meer weer van Klaas Bijker. Dankjewel.
2: Een mooie dag.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Muziek van De Dijk en het nummer Als het golft. Het bedrijf Altio heeft een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Baren voor de bouw van een telecommast van 40 meter hoog op de voormalige camping Bestevaar aan de August Jansenweg in Baren. Het is absoluut niet acceptabel, vindt Kees Koolmees. Hij is de secretaris van de stichting Behoud de Eemvallei. Hartelijk welkom in de studio.
1: Ja, dank u.
0: De stichting Behoud de Eemvallei, dat is de stichting waar jij de secretaris van bent. Kun je vertellen, wat beoogt deze stichting precies?
1: Die stichting was vanaf het begin al tientallen jaren geleden bang dat allerlei partijen dus de hele omgeving gingen veranderen. Het buitengebied van al die plaatsen om ons heen, zoals Soest, de Eemnes enzovoort. En toen zijn we opgericht en we hebben het zo druk. Van de vroege ochtend tot late avond geef ons dat werk.
0: Ja, ja. En je zegt geef ons dat werk. Waar ben je mee bezig dan?
1: Nou, of we hebben contact met gemeente daarover. Dus, of andere privépersonen die ons benaderen. Die iets over het gebied willen weten. En we voeren ook, zoals wel bekend is, rechtszaken.
0: Hmm.
1: En die gaan door tot en met de Raad van State.
0: Juist. En wat maakt nou dat de stichting tegen het voorstel van die mast is op die Bestevaarcamping?
1: Dat terrein, zeg maar, dus, dat ligt tussen natuurgebieden. Zeg maar. Als je een vergunning aanvraagt, moet die vergunning ook kloppen. Dus wat je gaat doen, moet kloppen met de omgeving.
0: Ja.
1: De vergunning heeft namelijk ook diezelfde naam, Omgevingswet.
0: Ja.
1: En dat klopt dus niet. Dat was ooit een camping. Die is verdwenen. Die hebben het zo gelaten. Al tientallen jaren doet de natuur gewoon zijn eigen werk daar.
0: Ja.
1: En dat is dat bevalt iedereen. Ook de hele buurt, de omgeving hier, die vindt het prachtig. Mm. En ja, nu komt de gemeente Baren met een de aanvragen met het idee om daar een mast te plaatsen.
0: Ja.
1: Klopt niet.
0: Nou kun je ook stellen van het is mooi gebied eigenlijk. Grote bomen staan er. Het is eigenlijk als daar tussen die bomen een grote mast komt te staan, dan valt die eigenlijk nauwelijks op. Zo zou je het ook kunnen bekijken.
1: Ja, maar dat klopt helaas niet. Dus die bomen, dus, dat zijn maar kleine boompjes in verhouding tot die mast.
0: Hmm.
1: Die mast is nog hoger dan de Pauluskerk in Baren.
0: Ja.
1: De Pauluskerk is, als je op de Rijksweg rijdt, dan zie je dus in de verte die toren van die kerk.
0: Ja.
1: Nou, dus deze mars is nog een meter of vijf hoger.
0: Ja, maar mijn vraag is dus van, eigenlijk je zegt dan de bomen, hij steekt dan boven die bomen uit. Wat is dan het exacte waar zeg je, daar ben ik tegen, dat kan dus niet?
1: Als je kijkt naar de omgeving, zeg maar, dus er liggen dus aangrenzend twee natuurgebieden.
0: Hmm.
1: En dus die zijn heel erg belangrijk. Maar dit stukje waar we nu over praten is ook belangrijk. Als je kijkt, als je met een bepaalde bril naar het geheel kijkt, moet dat kloppen. En dit klopt gewoon niet.
0: Hmm. Het klopt niet, maar ja, ik zoek naar.
1: Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Dus het is soms wel een beetje moeilijk om het te duiden.
0: Ja.
1: Maar je gaat ook zo'n mast niet zetten dus, in de tuin van een wethouder bijvoorbeeld.
0: Hmm.
1: Die zou ook zeggen van, ja maar luisterers, jullie hebben mijn tuin nu verkloot.
0: Ja.
1: Nou, dus dat vinden wij van een mast in zo'n natuurlijk gebiedje, zeg maar.
0: Ja. En hebben jullie voldoende argumenten om overtuigend te zijn naar gemeenten toe die eventuele vergunning moet gaan verstrekken?
1: Ja, want wij komen ook met iets aan dat hij op een andere locatie kan komen.
0: Een alternatief dus?
1: Een alternatief,
0: ja.
1: Ja.
0: En wat is het alternatief?
1: Het alternatief is een mast op het politiebureau in Baren. Dat hebben we al vaker gehad. Toen wilden ze ook een mast zetten. En daar waren we het er ook niet mee eens. We hebben dus contact gehad met de politie. En toen is die mast op het politieterrein gekomen.
0: Hm.
1: Nou, dat kan nu ook gebeuren.
0: Is naast de mast die er al staat?
1: Ja, misschien wel. Ja, het zijn behoorlijk wat dingen die aan die mast hangen. Want die mast die staat hiernaast, hè,
0: ja,
1: een paar
0: ja.
1: meter vandaan.
0: Ja.
1: En er zijn behoorlijk wat zaken die eraan hangen. Dus ik denk wel een stuk of acht.
0: Hm.
1: Maar dan als hij niet op die politiemars passen, zeg maar. Dus dan zou die politiemars kunnen verdwijnen en daar een grotere, zwaardere mars neerzetten.
0: Ja.
1: Maar dan tas je het gebied namelijk niet aan hier.
0: Maar in feite, als je een grotere mast op die plek neerzet, tas je dat gebied weer aan.
1: Nee, dat is dat gebied. Punt 1 is, die bevolking is eraan gewend. Je ziet hem daar amper in de bebouwde kom.
0: Hmm.
1: Maar dit is een natuurgebied eigenlijk. En je moet als gemeente, daar moet je naar kijken. En daar moet je geen rare fratsen gaan uithalen.
0: Ja. Kortom, niet daar, beslis niet.
1: Nee.
0: En alternatief dus eigenlijk eventueel midden in het centrum, eventueel een grotere mast daar neer gaan zetten.
1: Ja.
0: Ik denk dat het bezwaar wat er nu is om hem op de beste vaarcamping neer te zetten, hetzelfde bezwaar gaat er natuurlijk komen bij het politiebureau.
1: Denk het niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: En wat is dan het grote verschil? Je zei al, het gaf aan van het is natuurlijk, dat is meer een natuurterrein. Aan de andere kant denk ik dan, als die daar boven de bomen uit zou komen, als die er staat en hij wordt, het begroeit er verder weer omheen, dan.
1: Nee, waar je mee te maken hebt. Je hebt te maken met een wet die kijkt op een bepaalde manier dus naar de omgeving. En dat is nu niet gedaan. Dus er is heel snel dus een omgevingsvergunning aan gevraagd. En het leidt erop dat Barnes min of meer al verleend heeft.
0: Oké.
1: En dat is, het is een hele raar iets. Kijk, Baarn is de eigenaar van die oude camping.
0: Ja.
1: Die zal daar waarschijnlijk ook geld voor krijgen. Als dat ding daar komt.
0: Dat lijkt me wel, ja.
1: Dat is al fout.
0: Hmm. En even kijken. We zijn het dus wat dat betreft niet daar. Wat kan de Stichting Behoud de Eemvallei doen om eventueel hier zo dit te voorkomen?
1: Nou, we zullen eerst met de gemeente in gesprek gaan. Het lijkt me verstandig dus dat de wethouder ons benadert, of wij de wethouder. En anders gaan we de richting op van de rechter.
0: Hmm. Maar gesprek is altijd beter.
1: Ja, dus dat spaart heel veel ellende. Het spaart kosten, spaart, ja.
0: We gaan het blijven volgen, want dit is nog niet klaar.
1: Nee, denk ik niet.
0: Ik wil u heel hartelijk danken voor de bijdrage hier in de uitzending. Kees Koolmees van de Stichting Behoud de Eemvallei. Dank je wel.
1: Jo.

0: Muziek van Paolo Nutini. Op blote voeten lopen heeft positieve effecten op je lichaam. Zonder schoenen worden de spieren in je voeten en enkels geactiveerd, wat bijdraagt aan een betere houding en stabiliteit. Ook stimuleert het de natuurlijke beweging van je voeten, omdat je bewuster loopt en beter je evenwicht bewaart. En je bent één met de natuur door met blote voeten in de natuur te lopen. Zelfs een rondje over het gras in de achtertuin of kantoortuin heeft al effect. We praten erover met Daphne Blankenstein. Daphne, hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, goeiemorgen Kees.
0: Op blote voeten lopen. Ik moet zeggen, als ik naar mezelf kijk, als ik onderweg ben geweest, het eerste wat ik thuis doe is mijn schoenen uit. Dus wat dat betreft...
1: Lekker mee.

0: met stevige zolen ter ondersteuning. En ja, je zei het eigenlijk al in de intro. Ja, daardoor hoeft je voet eigenlijk minder aan het werk te zijn. Dus ook ons balansgevoel, het corrigeren, het meeveren met de ondergrond. Wat gebeurt als je op blote voeten, en dan zeker wat je al noemt, als je in het gras loopt, dat is natuurlijk echt heerlijk. Ja, dat traint echt die kleine voetspiertjes die ja, normaal eigenlijk niet aan het werk hoeven als je ja, schoenen draagt de hele dag.
1: Maar je zegt schoenen draagt de hele dag. Ik heb ook het idee dat heel veel mensen eigenlijk op hele slechte schoenen lopen. Met een slecht voetbed bed erin. Waardoor ze eigenlijk hun voeten ook niet helpen eigenlijk.
0: Nee, ja, dat zal wisselend zijn, denk ik. Maar het van slippers bijvoorbeeld is wel bekend dat dat niet heel erg goed is voor je voeten. Om dat de hele dag aan te hebben. Even afhankelijk van de soort. Maar... Nee, maar goed, inderdaad, de hele dag je schoenen, als je naar aat of ja, je bent natuurlijk mensen die aan het werk zijn, je hele dag heb je natuurlijk die schoenen aan je voeten. En in onze voetzolen zitten ook heel veel zenuwuiteinden. Dus zeker als je ook op het gras loopt, dan krijgt je brein ook veel meer prikkels te verwerken. Heel veel sensorische feedback, hè, wat je voeten allemaal voelen, de temperatuur van het gras, oneffenheden. Dus dat is heel wat anders dan dat je met schoenen op een stoep loopt. Dus ja, het traint ook een beetje je balans en je coördinatie. Dus ja, dat is natuurlijk zeker met het ouder worden en de risico op vallen. Ja, is het natuurlijk heerlijk om af en toe eens even lekker op het gras te lopen. Ja, liefst dagelijks zelfs. Ja.
1: Ik wou zeggen, dat is dus iets wat we gewoon veel moeten doen eigenlijk.
0: Ja, zeker. En ook je natuurlijke afwikkeling van je voet. Ja, dus vaak natuurlijk ook, ik heb ook een kast vol met schoenen met hoge hakken staan. Die heb ik steeds minder aan trouwens. Maar,
1: bij mij valt het mee, moet ik zeggen.
0: Ja, bij jou valt het mee. Ja, had gekund, Kees. Maar, en dat is natuurlijk ook helemaal prima. Iedereen moet doen wat voor schoenen die aan wil. Maar zeker met gehakte schoenen of die toch wat strakker zitten. Want dan willen we er toch mooi uitzien. Is het ook voor de afwikkeling van je voet super fijn om ook eens gewoon lekker met blote voeten je voeten de vrij loop te laten, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: En ook dus die oneffenheden, dat gevoel van die gras, die aarde, het geeft ook een beetje het idee natuurlijk van voetreflexmassage bijvoorbeeld. Dat bood je op die manier ook op een natuurlijke manier eigenlijk na. Dus dat is heerlijk. Ja, en goed voor ons.
1: Ja, oefeningen voor de voeten, is dat ook belangrijk om daar aandacht aan te besteden?
0: Ja, zeker. Zeker wel. Ik denk voetmassage zou je kunnen doen. Maar ook vooral je voeten strekken, zeg maar. De wreef van je voet strekken en je tenen weer naar je toe trekken. Ik heb heel lang yoga les gegeven, dus daar besteedde ik toevallig ook vaak aandacht aan. Ook cirkels draaien met je voeten. Vanuit de traditionele Chinese geneeswijze is het cirkelen van je voeten, zeg maar, dat geeft ook weer een energieboost voor je lichaam. Juist ook omdat je al die spiertjes, zeg maar, dan gaat ontspannen, aanspannen. Dus dat heeft voor je hele lichaam eigenlijk een hele lekkere werking. Ja, en hetzelfde geldt eigenlijk ook. Dat doe je eigenlijk ook op die manier door op blote voeten buiten te staan. Dat nodigt je ook uit om wat meer te vertragen, wat meer aandacht te hebben voor je lichaam en ook de ondergrond. Dus dat heeft ook een hele ontspannende werking gelijk op je zenuwstelsel. Ja, dus het verlaagt ook je chronische stresshormoon, cortisol. Dus het heeft echt een ontspannend effect. En sowieso is bewezen dat buiten in de natuur zijn, dat heeft ook een impact op je stemming. Maar het verlaagt ook je stressniveau. Dus dat is hoe dan ook heel positief. Ja, zeker.
1: Als je nou kijkt, hè, als ik jou dit hoor vertellen, dan zijn het eigenlijk heel veel zaken waarvan ik denk, geen idee dat zo werkte.
0: Ja.
1: En dan denk ik van, maar dit zijn wel dingen die al veel langer bekend zijn. En eigenlijk zo jammer dat zo weinig mensen daar gewoon kennis van nemen of kunnen nemen.
0: Ja, nou ja, daarom is het heel fijn in de voorbespreking van deze uitzending dat je ook met dit idee kwam, omdat je daar zelf ook ervaring mee hebt. En dat we hier op een dan een jaar aandacht aan besteden. Ja. Dus ik heb nog wel een mooie afsluiting ook. Ik denk als je dan met je voeten buiten hebt gelopen, is wel belangrijk natuurlijk om te checken van de ondergrond, ligt er geen glas. En niet iedereen heeft natuurlijk een eigen tuin waar die op blote voeten kan lopen, op het gras. Hmm.

0: Maar je kan natuurlijk ook gewoon een parkje opzoeken. Maar let natuurlijk wel eventjes op dat er geen glas of dat soort dingetjes liggen. Maar het is ook heel fijn, zeker met deze warme temperaturen, om dan bijvoorbeeld lekker af te sluiten met een voetenbadje met lauwwarm water. Zeker als het warm is, als je dan je voeten wat koeler hebt, dan heeft dat ook weer een verkoelend effect op je lichaam. En dan zou je daar als tip een beetje epsomzout, het is magnesiumsulfaat, in kunnen doen. Dus dat is ook weer een verzorging voor je voeten. En om het helemaal af te maken, zou je er een paar druppeltjes etherische olie in kunnen doen. En dan heeft lavendel zorg wel dat je niet een chemisch gemaakt iets hebt, maar echt gewoon pure olieën. Lavendel heeft dan een heel ontspannend effect, ook weer voor je lichaam. Maar pepermunt juist heel verkoelend. Dus zeker met deze warmte is dat lekker. En citroengras of eucalyptus, juist weer een heel verfrissend effect. Dus dat zou je ook nog, zeg maar, als een mooie afsluiting kunnen doen van de grasbeleving voor je voeten.
1: Ja. Ja. Dan misschien nog even een laatste punt. Als mensen wat ouder worden en diabetes om de hoek komt kijken, dan heeft dat ook een behoorlijk nadelig effect op de voeten. En dan zijn dit misschien toch nog wel weer wat linker dingen om te gaan doen eigenlijk.
0: Nou, dat is goed dat je dat inderdaad benoemt. Omdat je inderdaad met diabetes daar wel gevoeliger voor bent. Wat je wel zou kunnen doen bijvoorbeeld, je hebt wel speciale schoenmerken die wat meer gericht zijn op de natuurlijke voet, zeg maar. De natuurlijke beleving van de voet, de natuurlijke afwikkeling van de voet. Dus die hebben dan wel zolen, maar die passen zich gewoon veel meer aan de ondergrond. Dus dat zou ook nog een iets kunnen zijn, hè, waardoor je wel, want ik denk dat het wel belangrijk is dat je dan die voetoefeningen kunt doen en dat je wel die beleving hebt, maar dat in ieder geval contact met de ondergrond en dat je daar kwetsuren op loopt, zeg maar, dat wat minder is. Dus je kan er wel wat aan doen, zeg maar, door daar bijvoorbeeld naar op zoek te gaan. Maar het is inderdaad een hele goede tip die je daar geeft. Want als je dat soort aandoeningen hebt, dan moet je daar zeker voor uitkijken. Dat klopt helemaal.
1: Een mooi moment, denk ik, om dit onderwerp af te sluiten. Misschien nog als laatste vermelden dat zelfs bij de Groene Inval hier een paar een blote voetenpad hebben. En mooi moment om af te sluiten. Daphne, dank je wel weer voor jouw bijdrage. En zeker in deze tijd lopen we graag op blote voeten, denk ik.
0: Zeker weten. Ik ga het gelijk doen.
1: Oké. Okay. Tot ziens weer.
0: Tot ziens.
1: En dan zijn we meteen aan het eind van deze uitzending gekomen. Het programma 1 Land 1 Actueel zit weer helemaal vol. De techniek van deze uitzending die werd verzorgd door Menno Mooi. Hij zorgde ook voor de muziek van deze uitzending. De redactie die werd gedaan door Arjan Klaver. En mijn naam is Kees Veerling. En na het nieuws van 10 uur dan kun je luisteren naar Spakenburgs Goed, een programma van Larry Koelewijn. En wil je de uitzending terugluisteren? Dat kan ook, want dan kun je gewoon naar de website gaan, 1land1.nl. En morgen een nieuwe aflevering van 1 Land 1 Actueel.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.

Welkom bij de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg Schot hier op jouw streekomroep Eemland 1. Tot 12 uur ben ik bij je met de lekkerste muziek voor in de zomervakantie.

0: Dit is de zomereditie van Spakenburg is goed. Toch, papa?
1: Klopt. Je luistert naar Eemland 1. Tot en met eind augustus kun je bij Spakenburg is goed genieten van heel veel zomerse muziek. Bijna non-stop. Laat je radio vooral staan waar die staat.

0: Dit is de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburgerschot met nu de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondernemers hebben volgens het CBS meer vertrouwen in de Nederlandse economie gekregen. Wel is er nog steeds veel onzekerheid door bijvoorbeeld de oorlog in het Midden-Oosten. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen gedood en 4 zwaar gewond geraakt. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het bestand tussen Israël en Libanon in juni inging. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van het natuurgebied bij Venray, waar brand woedde, mogen vandaag weer terug. De brand die maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 22 tot 25 graden.
2: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.
0: Dit is Spakenburgs goed op jouw streekomroep Eemland 1. De omroep voor Bunschoten, Barend, Soest en Soesterberg. Tot eind augustus hoor je de Meer Plaat dan Praat zomereditie.

Je luistert naar de zomereditie van Spakenburgschot hier op Eemland 1. Tot 12 uur hoor je vooral veel muziek. Precies zoals het hoort tijdens de zomervakantie.

Dit is Spaken met een Schoet op jouw streekomroep Eemland 1. In deze zomereditie, praten we wat minder en draaien we wat meer. Tot 12 uur ben ik bij je.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Eemland 1.

Ja, je radio staat goed. Op Eemland 1 met de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg is goed. Tot eind augustus hoor je hier de lekkerste muziek voor een zomerse ochtend.

0: Dit is de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg Schoet. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondernemers hebben volgens het CBS meer vertrouwen in de Nederlandse economie gekregen. Wel is er nog steeds veel onzekerheid door bijvoorbeeld de oorlog in het Midden-Oosten. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen gedood en 4 zwaar gewond geraakt. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het bestand tussen Israël en Libanon in juni inging. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van het natuurgebied bij Venray, waar brand woedde, mogen vandaag weer terug. De brand die maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 22 tot 25 graden.
2: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg Schoet.
0: Je hoort Spakenburg Schoet deze zomer bijna non-stop gevuld met muziek. Heemland 1 is er voor Bunschoten, Barend, Soest en Soesterberg. En ik ben bij je tot 12 uur.

Je luistert naar Spakenburg Scoot op Eemland 1. Deze zomer krijg je op donderdag en op vrijdag tot 12 uur vooral muziek. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Carien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht, omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Dit is Eemland 1 actueel van donderdag 6 augustus met vandaag in de uitzending. Erwin Overgoor van De Groene Inval. Het weer met Klaas Bijker. Kees Koolmees over een te bouwen telecommast. En Daphne Blankenstein, onze lifestyle coach, over het lopen op blote voeten.
1: Dit is het programma Eemland 1 actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Kees Weerling.

0: Een mooie start van het programma van het Kid Rock en All Summer Long. Tegenover me in de studio heb ik zitten Erwin Overgoor. Hij is van de Groene Inval. Hartelijk welkom in de studio.
1: Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn.
0: Kun je eens vertellen, jij bent de beheerder van de Groene Inval. Dat is voor alle mensen in Baren nou eigenlijk gewoon bekend terrein, zou ik zeggen. Want iedereen is er wel eens een keer geweest. Hoe is het zo gekomen dat je daar als beheerder aan de slag bent gegaan?
1: Ja, dat is wel een beetje een verhaal. Ik ben eigenlijk sinds mei ben ik officieel als beheerder aan de slag. Ik heb eigenlijk 30 jaar in de hulpverlening gewerkt. En met name in de GGZ en de daklozenopvang in Hilversum in Utrecht. En zo'n 4 jaar geleden door een samenloop van omstandigheden, zowel privé als op het werk, ben ik in een burn-out terechtgekomen. En kwam ik thuis te zitten en ik dacht eigenlijk al vanaf dag 1, het is niet goed om de hele dag op de bank te gaan zitten. Ik woon in het Rode Dorp, vlakbij de Groene Inval. Ik kwam er dagelijks eigenlijk langs, maar ik was nog nooit naar binnen gelopen. Dus ik ben gewoon eens naar binnen gelopen. Ik heb gevraagd van, joh, kan ik hier iets doen? Toen was Kylie Verkaart daar nog beheerster. En die zei, graag, kom maar. Dus ik ben eigenlijk begonnen met een paar uurtjes in de week schoffelen onkruidwieden. En op een gegeven moment kwam men er ook achter dat ik een pedagogische achtergrond had.
0: Ja.
1: En toen ben ik gevraagd om ook les te geven. Nou, dat heb ik gedaan. In eerste instantie de lessen die in het bos werden gegeven, omdat ik ook een bushcraft achtergrond heb. Maar dat is uiteindelijk uitgebreid. En vorig seizoen ben ik gevraagd om ook in de tuintjes als tuinmeester de kinderen te begeleiden. Dat heb ik ook gedaan. Dus ik was vooral in eerste instantie met educatie bezig. En eind vorig jaar is de vorige beheerster vertrokken. Toen werd in eerste instantie aan mij gevraagd, wil je wat taken overnemen? Heb ik op gezegd. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in dat ik vanaf mei gewoon een vaste aanstelling als beheerder heb.
0: Je was eigenlijk al compleet ingewerkt voor de job, zou ik zeggen.
1: Ja, dat klopt. En dat is ook wel, wel fijn. En met name op het educatieve gedeelte. Want ik gaf en geef vrijwel ook alle lessen samen met collega's. Hoor. Dat doe ik niet in mijn eentje. Het beheer is toch ook wel is ook wel een andere,
0: tak
1: van sport. Ja. Maar ik heb, als hulpverlener heb ik ook heel veel dingen moeten organiseren. Contacten met externen, met gemeentes, et cetera. Dus het paste allemaal wel bij elkaar. Ja.
0: En dan ben je in één keer zelf de beheerder. Dan moet je het zelf gaan doen.
1: Ja.
0: Was dat een grote stap?
1: Vooral wat je zegt, weet je, het lesgeven en zo, dat ging soepel. Maar het vraagt best nog wel veel vaardigheden om en dat zien veel mensen niet, om achter de schermen alles te organiseren op de Groene Inval. Je werkt met een team van vooral vrijwilligers.
0: Ja.
1: Je moet afstemmen met scholen over lessen. Je moet afstemmen met externe. Dat is toch nog wel eventjes flink aan de bak af en toe. En ook nieuw voor mij.
0: Ja, het leuke is natuurlijk wel, je werkt inderdaad, wat je al zegt, met heel veel vrijwilligers.
1: Ja.
0: En om je vrijwilligers binnen te houden, is het ook belangrijk dat je er heel goed mee omgaat. Hè? Want dat is denk ik wel de essentie van het draaiend houden van de Groene Inval.
1: Nou, dat is inderdaad een van de vaardigheden is dat je ook een team moet kunnen aansturen. En dat heb ik gelukkig. Ik heb in de zorg ben ik altijd coördinerend begeleider geweest. Dus ik heb altijd zowel inhoudelijk als op het proces ook wel teams aangestuurd. Dus dat zat er ook al in. Dat scheelt. Ja.
0: Ja. Als je nu kijkt naar de activiteiten van de Groene Inval in de loop der jaren. Ik moet zeggen, ik heb zelf ook 25 jaar daar op het terrein rondgelopen. Dus ik weet het nodige van.
1: Ja.
0: Maar er is ook heel veel veranderd. En Dat uit zich onder andere in andere activiteiten die aangeboden worden.
1: Klopt.
0: Dat je komt op een gegeven moment tot de conclusie dat activiteiten die je aanbiedt misschien toch wel iets verouderd zijn. En op een andere manier moeten worden gedaan. In het voorgesprek zei ik het al even. De eerste lescris die er ooit kwam, die stond bij mij op zolder. Want we hadden toen nog geen plek om hem op te slaan.
1: Ja.
0: En in het voorjaar daar kwam die weer tevoorschijn. En die hadden we ook compleet zelf samengesteld. Ja. Dus dat was vreselijk leuke dingen om te doen eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. En die leskist, we hadden het er al even over, die bestaat nog steeds vrijwel ongewijzigd. Want dat is gewoon een les over sloot en waterleven. Dat blijft gewoon wel hetzelfde. Ja. We zijn wel continu bezig met vernieuwen. We zijn nu ook bezig met een lesprogramma ontwikkelen. Bijvoorbeeld over de wolf. Dat is natuurlijk ook super actueel op het moment. En we willen eigenlijk een lesprogramma aan gaan bieden ook voor de scholen over de wolf. En we willen daarin geen stelling nemen. Natuurlijk vinden wij er wel iets van. Hmm. Maar we vinden het belangrijk om vooral informatie aan de kinderen door te geven. Dan van, joh, wat is nou het effect dat die wolf nu steeds meer ook bij ons in de omgeving voorkomt? En dan kunnen ze hopelijk zelf daar een mening over vormen. Ja. En waar we eigenlijk ook wel mee bezig zijn, want onze primaire doelgroep is natuurlijk kinderen, basisschoolkinderen.
0: Educatie.
1: Educatie. Wat we eigenlijk merken de afgelopen 2 jaar zo'n beetje is, als bijvoorbeeld, we hebben een hele leuke les natuur-EHBO, maken we onder andere een zalfje met kinderen, dan gaan we het over geneeskrachtige planten hebben, maar dan... De meesters en de juffen en de ouders en de opa's en oma's die meekwamen om dat te begeleiden, die zeiden allemaal, hey, maar wacht even, dat willen wij ook wel leren.
0: Ja.
1: Dus we willen ons ook een klein beetje meer gaan toeleggen op educatie voor volwassenen, natuur- en milieu-educatie.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat is een mooi vervolg eigenlijk op zoiets.
1: Ja.
0: En dan zie je dat vroeger werd dat natuurlijk heel veel gebruikt, juist die producten die je uit de natuur haalde. Je wist precies als je een brandnetelwond had, wat je daarop moest doen.
1: Ja,
0: en eigenlijk zijn we dat kwijtgeraakt.
1: Nou ja, dat is precies wat je zegt. We zijn het kwijtgeraakt. En ergens zit het nog wel, denk ik, in onze genen. Maar er is inderdaad heel weinig nog over bekend. En het is ook wel, dat is een beetje mijn persoonlijke passie om te zoeken naar de informatie die er nog is. En het is terug te vinden in oude kruidenboeken.
0: Ja.
1: Weet je, dat is fantastisch als je die oude kruidenboeken leest. In sprookjes, in liedjes, in oude kinderspelen is soms nog informatie terug te vinden. De antroposofie heeft daar nog een, weet je, dus. Ja. Dus het is, ja, ik wil graag die informatie over die planten en de geneeskrachtige werking van planten en rituelen.
0: En juist denk ik die planten in onze omgeving.
1: Ja, juist die planten. Soms zoeken we het ver naar geneeskrachtige planten of planten voor ceremonies of rituelen. Maar het groeit gewoon op het moment dat je de deur uitstapt, groeit het er al.
0: Ik hoor het al, er is een boekje in voorbereiding. De groene inval en geneeskrachtige planten en kruiden in je eigen omgeving.
1: Nou, als het dan maar, ik vind schrijven ook heel leuk. Dat is ook een hobby van me. Dus ja, natuurlijk. Dat zou wel heel mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn. Ja, je brengt me wel op een idee eigenlijk.
0: Nou ja, die praktische achtergrond. Hè? Gewoon kijken van, hey, we hebben dit. Wat kunnen we aan kinderen meegeven? En dan zijn dit natuurlijk fantastische dingen om te doen. Naast educatie in het onderwijs heeft het Natuur- en Milieucentrum eigenlijk nog wel een andere tak ook. Hè? Van oudsher natuurlijk de school- en werktuinen, zoals dat nog steeds heet.
1: Ja. Ja, dat zijn nu, we noemen het nu de schooltuintjes.
0: Schooltuin, hè?
1: Groepen 5 van de basisscholen uit Baren komen wekelijks dan een uurtje bij ons tuinieren. Krijgen ze een les van ons, volgen ze ons zaaiplan. Alle kinderen hebben dan een tuintje van 1 bij 2 ongeveer. Ik weet het niet helemaal precies wat de grootte is. En daar gaan ze dan in aan de slag. En ze leren van wij geven dan les in het zaaien of poten van aardappelen. Ja. We doen ondersteunende lessen over bodemdieren. Over hoe werkt dat nu met een bloem en zaadjes. En weet je, dat soort dingen doen we allemaal. Ja.
0: Komen ook nog steeds complete klassen tuinieren?
1: Ja, dat is de klasse van de groepen 5. Die komen 1 keer in de week. En daarnaast hebben we naschools ook nog voor de oudere kinderen.
0: Ja.
1: Die dan op inschrijving komen. En voor ouder en kind. En ook nog voor senioren.
0: Alle doelgroepen worden bediend.
1: Alle doelgroepen worden bediend, ja.
0: We praten zo meteen verder. Ja. We gaan eerst even naar muziek. Ja.

0: Prachtige muziek, Marcy Gray zong en Santana. Ja, dat kun je natuurlijk onmiddellijk terug horen aan de gitaren. Het nummer Amor. In de studio heb ik zitten. Erwin Overgoor, hij is de beheerder van De Groene Inval in Baren. Nou, ik zei het al in mijn introductie. Voor iedereen is natuurlijk De Groene Inval het instituut waar kinderen opgeleid worden en meer meekrijgen van de natuur. Erwin, je bent er dus inmiddels als beheerder aan de slag. Ja. En we hadden het er al over dat heel veel verschillende taken dan op je afkomen eigenlijk. Ja. Naast uitvoerend werk ook controleren en aansturen.
1: Ja.
0: Als je nou kijkt, wat zou jij... Je gaf het zelfs al aan van nou, tot mijn pensionering zou ik hier best willen zitten. Ja, want het hoor. Is gewoon een fantastische mooie plek.
1: Ja, ja.
0: Dus enthousiasme hoor ik zeker hierin. Wat zou jij, als jij ooit De Groene Inval verlaat, willen hoe het eruit ziet?
1: Wow, dat is een mooie vraag. Wat ik graag zou willen is dat... Kijk, we zijn nu heel erg gericht op educatie. Dat is mooi. Ik vind ook dat dat moet blijven. Maar ik zou ook een soort van community gevoel daar neer willen zetten. Een soort van gezamenlijke tuin met de wijk, met organisaties uitbaren. En samen zorgen voor voeding, eigenlijk voor van alles. Een soort community garden idee. Dat zou ik heel graag willen.
0: Delen daarvan zitten er eigenlijk al wel. Hè? Ik bedoel, als ik de ouderen die langskomen, dan denk ik, ja, dat is toch ook een stukje community naar je omgeving toe. Hè? Dat je mensen binnenhaalt en eigenlijk een prachtig moment daar geeft.
1: Klopt, en dat zien we inderdaad, dat zie je al in delen terug. Maar onze primaire, en dat onderscheidt ons bijvoorbeeld ook van een moestuincomplex. Onze primaire taak is toch educatie. Ik zou het meer willen. Ja, weet je, educatie. Vroeger was educatie lessen geven.
0: Ja.
1: En dat doen we nog steeds. Maar educatie is ook om samen met een gemeenschap dingen te ontwikkelen. Dat is ook educatie.
0: Ja. En dat een stukje zou ik, beleving. Hè?
1: Ja, en een stukje beleving. En dat zou ik meer willen. Of dat zou, nou, stel dat ik tot mijn pensioen bij De Groene Inval blijf, dan zou dat wel mooi zijn als dat meer vorm heeft gekregen, wat mij betreft. Ja.
0: En wat zijn de eerste dingen die je zou willen doen?
1: Nou, we hebben nu bijvoorbeeld we zijn begonnen met eigenlijk al een paar jaar geleden met een permacultuurtuin. Dat is opgezet door een tweetal vrijwilligers. Dat is gelijk het lastige soms met vrijwilligers, want die zijn op een gegeven moment vertrokken. En daarmee is ook de kennis voor een groot deel verloren gegaan. En permacultuur, dat is een hele specifieke manier van gewassen verbouwen. Maar het is ook, naam cultuur zegt het al, het heeft ook te maken met verbindingen, met dingen samen doen. Dus het uitbreiden van onze permacultuur of van ons plukbos, dat soort dingen, dat is daar denk ik de eerste stap kunnen zijn om daarheen te gaan.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Even iets heel anders. Je had het over plukbos, pluktuin. Ja. Ik las volgens mij ook ergens dat er binnenkort weer een mogelijkheid is voor mensen om langs te komen en te komen plukken. Is dat juist?
1: Is dat zo? Ik weet het niet. We zijn eigenlijk... Nou nee, ja. Je bedoelt de bloemtuk.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat is dit jaar eigenlijk nieuw. Dat wilden we al langer. Zijn we ook al eerder mee begonnen. Maar we hebben ook een bloempluktuin. En daar kunnen mensen dus hun eigen biologische bloemenbosje samenstellen. Uiteraard tegen betaling. Maar het is eigenlijk maar van... We hebben drie verschillende maten. Van 5 tot 10 euro. En dan heb je gewoon al een hele leuke bos met biologische bloemen. Ja.
0: Kijk. Dan hangt er toch nog wel even een donderwolk boven het Natuur- en Milieucentrum. En dat heeft te maken met dat de gemeenteraad eigenlijk besloten heeft dat die hele rand een woningbouw moet gaan worden.
1: Ja.
0: En dan zou de Groene Inval moeten gaan verplaatsen naar een andere locatie.
1: Ja.
0: Dat is best een zeer ingrijpend geheel.
1: Ja, het is meer dan zeer ingrijpend, omdat... Kijk, je moet je beseffen dat de plek... We zijn eerder op een andere plek ooit begonnen. Maar op deze plek zitten we al ruim 40 jaar.
0: Ja.
1: En de Groene Inval verplaatsen is niet gewoon even een paar bomen en een paar struiken ergens anders neerzetten. Dit is een hele ecosysteem geworden in de loop der tijd. En dat ga je niet zomaar even verplaatsen. Dus dat zou... Nou ja, De doodsteek is misschien iets te dramatisch, maar
0: er moet in ieder geval zeer zorgvuldig gekeken worden naar een plek waar de groene inval dan eventueel verder zou kunnen.
1: Nou ja, dat sowieso. En de plekken zijn schaars, want het is niet voor niets dat ze die plek natuurlijk ook als woningbouwgebied hebben bestempeld. Dus ik zou ook niet weten waar dan.
0: Nee.
1: En het zou natuurlijk, het zou eeuwig zonde. Ik wil nodig alle mensen uit om gewoon binnen te lopen bij de groene inval. Want dan zie je hoe het eruit ziet. Maar het zou eeuwig zonde zijn natuurlijk als zo'n plek, wat eigenlijk een monument in Baren is. Hmm. Wat je zegt, iedereen kent het eigenlijk. Als dat zou verdwijnen. Maar daar gaan wij niet van uit.
0: Nee. Nou, ik denk ook zeker als ik gehoord heb dan. Want de meningen in de gemeenteraad waren in die zin wel zoiets van maar. Daar zitten natuurlijk instituten. Waar gaan we die instituten die daar zitten dan naartoe verplaatsen? Ja. Dus daar wordt in ieder geval, als men verdere plannen gaat maken, zeker goed over nagedacht, neem ik aan.
1: Ja, en in de kern is het is politiek altijd natuurlijk. Het is een keus. Je kan ook een andere keus maken. Maar goed, die is niet aan mij en aan ons. Ik hoop dat de politiek daar een wijs besluit in gaat nemen.
0: Ja. Kortom, afwachten wat er gaat gebeuren.
1: Het is afwachten wat er gaat gebeuren.
0: Het zal ook zeker niet op korte termijn gaan plaatsvinden. Er gaan toch weer waarschijnlijk jaren overheen voordat het definitief iets gaat gebeuren in die richting.
1: Dat klopt. Ja.
0: Nou, dat is eigenlijk een prachtig moment om af te sluiten. Nou, we hebben veel gehoord van de groene inval.
1: Ja.
0: Erwin Overgoor, dankjewel.
1: Mag ik nog één ding zeggen?
0: Ja,
1: even een klein beetje. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Dus als mensen luisteren en ze denken van, dat lijkt me heel erg leuk. Loop gewoon een keer binnen. Stuur een mailtje naar info@degroeneinval.nl. En dan.
0: Heel belangrijk om. Het is heel simpel zo. Baren draait eigenlijk zeker dit soort zaken op vrijwilligers. Ja. En zonder kun je zoiets niet draaien.
1: Absoluut, absoluut.
0: En een mooie voorziening als dit moet zeker in stand blijven.
1: Helemaal met je eens.
0: Mooi moment om af te sluiten.
1: Okay.
0: Dankjewel voor dit interview.
1: Graag gedaan.
0: En we spreken elkaar zeker weer.
1: Is goed.

0: Het nummer Good Day, Buzzard, Buzzard, Buzzard. Een album van 2022.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: En ik heb hem weer aan de telefoon. Klaas, hartelijk welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
0: We hebben de warmte een beetje gehad, heb ik het idee. Klopt dat?
2: Ja, voorlopig hè.
0: Voorlopig.
2: Geef nog weer terug. Ja, en we hebben nog steeds de droogte in zijn volledigheid.
0: Ja.
2: Vandaag valt er wel in het noorden van het land al een paar lichte buitjes. Dus we gaan vanaf de Noordzee komen die buien het noorden van het land bezoeken. Hmm. Tot maximaal de Veluwe. En wij krijgen er morgen misschien nog een drupje van mee. Maar als je daar 1 of 2 tiende millimeter meet, dan is er nog veel.
0: Hmm.
2: Dus dat stelt niet voor. En ja, zoals ik al zei, het warmt weer op. De wind gaat weer de oosthoek opzoeken. Vandaag dus een prettige 23 graden. Het voelt fris aan, maar morgen zitten we alweer in de lift wat de temperatuur betreft. Dus een graad of 25 en in het weekend weer de bekende 30 graden grens die wordt overschreden.
0: Zo.
2: En zo gaan we door.
0: En als je kijkt naar de lange termijn, houden we dan deze zomer van zo'n 30 graden op verschillende momenten opnieuw?
2: Ja, op verschillende momenten. Het zijn dus geen hittegolven, maar het zijn 1 of 2 dagen dat het kwik boven de 30, zo ver boven de 30 uitkomt. Ja, en dan koelt het af zonder regen en dan is er weer een paar dagen rond of iets beneden de 25 graden en dan weer opnieuw. Dus dat gaat door, denk ik, tot volgend weekend. En ja, dan zie je dus eindelijk die regenkansen toenemen, maar ik neem het nog niet serieus.
0: Er moet heel wat regen vallen om te compenseren wat we nu niet gehad hebben, hè?
2: Nou, dat gaan we niet redden voorlopig.
0: Nee.
2: Nee. Met andere woorden, het wordt nog steeds droger en we hebben hier allerlei bosgebieden in de buurt. Dus laten we hopen dat er niks ontvlamt, want dat is dan een ramp.
0: Nou ja, meteen de waarschuwing voor de mensen die luisteren van wees alsjeblieft voorzichtig in die natuur.
2: Ja.
0: Want in een moment kun je iets voor jaren vernielen eigenlijk.
2: Ja, je kunt een heel natuurgebied naar de Filistijnen helpen.
0: Ja.
2: Ja, maar dat zijn niet alleen de mensen hoor. Ik bedoel, het kan zijn dat iemand een stuk glas heeft achtergelaten wat werkt als een brandglas.
0: Ja.
2: Of het kan ook zijn over een paar dagen dat er dat het nauwelijks regent, maar dat er wel een bliksemflits in een droog bos terechtkomt. Ja, dan ben je ook in een aap gelogeerd.
0: Ja.
2: Ja.
0: Kortom, voorzichtig met de natuur. En als het zo warm wordt, dan moeten we een beetje uit de zon blijven. Hè?
2: Ja, dat lijkt mij wel.
0: Ja. Ja,
2: of de hoogste factor gebruiken.
0: In ieder geval.
2: Begrijp ik bedoel.
0: Voldoende insmeren om...
2: Nou ja, maar laten we deze dag van vandaag prijzen, want de temperatuur blijft dus achter met graad 22. Het zal zich fris aanvoelen en morgen zitten we weer in de bekende lift van de temperatuur. En dan gaan we weer 1 of 2 tropische dagen tegemoet in het weekend. En dat loopt dan weer snel af, maar allemaal zonder regen. Dus...
0: Klaas, dankjewel voor jouw bijdrage. We weten weer hoe het ervoor staat. We weten wat we doen moeten. En morgen meer weer van Klaas Bijker. Dankjewel.
2: Een mooie dag.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Muziek van de Dijk en het nummer Als het golft. Het bedrijf Altio heeft een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Barend voor de bouw van een telecommast van 40 meter hoog op de voormalige camping Bestevaar aan de August Jansenweg in Barend. Het is absoluut niet acceptabel, vindt Kees Koolmees. Hij is de secretaris van de stichting Behoud de Eemvallei. Hartelijk welkom in de studio.
1: Ja, dank u.
0: De stichting Behoud de Eemvallei, dat is de stichting waar jij de secretaris van bent. Kun je eens vertellen, wat beoogt deze stichting precies?
1: Die stichting was vanaf het begin al tientallen jaren geleden bang dat allerlei partijen dus de hele omgeving gingen veranderen. Het buitengebied van al die plaatsen om ons heen, zoals Soest, de Eemnes enzovoort. En toen zijn we opgericht en we hebben het zo druk. Van de vroege ochtend tot late avond geef ons dat werk.
0: Ja, ja. En je zegt geef ons dat werk. Waar ben je mee bezig dan?
1: Nou, of we hebben contact met gemeenten daarover. Dus, of andere privépersonen die ons benaderen. Die iets over het gebied willen weten. En we voeren ook, zoals wel bekend is, rechtszaken.
0: Hmm.
1: En die gaan door tot en met de Raad van State.
0: Juist. En wat maakt nou dat de stichting tegen het voorstel van die mast is op die Bestevaarcamping?
1: Dat terrein, zeg maar, dus, dat ligt tussen natuurgebieden. Zeg maar. Als je een vergunning aanvraagt, moet die vergunning ook kloppen. Dus wat je gaat doen, moet kloppen met de omgeving.
0: Ja.
1: De vergunning heeft namelijk ook diezelfde naam, Omgevingswet.
0: Ja.
1: En dat klopt dus niet. Dat was ooit een camping. Die is verdwenen. Die hebben het zo gelaten. Al tientallen jaren doet de natuur gewoon zijn eigen werk daar.
0: Ja.
1: En dat is dat bevalt iedereen. Ook de hele buurt, de omgeving hier, die vindt het prachtig. Hm. En ja, nu komt de gemeente Baar met een de aanvragen met het idee om daar een mast te plaatsen.
0: Ja.
1: Klopt niet.
0: Nou kun je ook stellen van het is mooi gebied eigenlijk. Grote bomen staan er. Het is eigenlijk als daar tussen die bomen een grote mast komt te staan, dan valt die eigenlijk nauwelijks op. Zo zou je het ook kunnen bekijken.
1: Ja, maar dat klopt helaas niet. Dus die bomen, dat zijn maar kleine boompjes in verhouding tot die mast.
0: Hmm.
1: Die mast is nog hoger dan de Pauluskerk in Baren.
0: Ja.
1: De Pauluskerk is, als je op de Rijksweg rijdt, dan zie je dus in de verte die toren van die kerk.
0: Ja.
1: Nou, dus deze mars is nog een meter of vijf hoger.
0: Ja, maar mijn vraag is dus van, eigenlijk je zegt dan de bomen, hij steekt dan boven die bomen uit. Wat is dan het exacte waar zeg je, daar ben ik tegen, dat kan dus niet?
1: Als je kijkt naar de omgeving, zeg maar, dus er liggen dus aangrenzend twee natuurgebieden.
0: Hmm.
1: En dus die zijn heel erg belangrijk. Maar dit stukje waar we nu over praten is ook belangrijk. Als je kijkt, als je met een bepaalde bril naar het geheel kijkt, moet dat kloppen. En dit klopt gewoon niet.
0: Hmm. Het klopt niet, maar ja, ik zoek naar.
1: Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Dus het is soms wel een beetje moeilijk om het te duiden.
0: Ja.
1: Maar je gaat ook zo'n mast niet zetten dus, in de tuin van een wethouder bijvoorbeeld.
0: Hm.
1: Die zou ook zeggen van, ja maar luisters, jullie hebben mijn tuin nu verkloot.
0: Ja.
1: Nou, dus dat vinden wij van een mast in zo'n natuurlijk gebiedje, zeg maar.
0: Ja. En hebben jullie voldoende argumenten om overtuigend te zijn naar gemeenten toe die eventuele vergunning moet gaan verstrekken?
1: Ja, want wij komen ook met iets aan dat hij op een andere locatie kan komen.
0: Een alternatief dus?
1: Een alternatief, ja. Ja.
0: En wat is het alternatief?
1: De alternatief is een mast op het politiebureau in Baren. Dat hebben we al vaker gehad. Toen wilden ze ook een mast zetten. En daar waren we het er ook niet mee eens. We hebben dus contact gehad met de politie. En toen is die mast op het politieterrein gekomen.
0: Hm.
1: Nou, dat kan nu ook gebeuren.
0: Is naast de mast die er al staat?
1: Ja, misschien wel. Ja, het zijn behoorlijk wat dingen die aan die mast hangen. Want die mast die staat hiernaast, hè, een paar meter vandaan.
0: Ja.
1: En er zijn behoorlijk wat zaken die eraan hangen. Dus ik denk wel een stuk of acht.
0: Hm.
1: Maar als hij niet op die politiemast passen, zeg maar, dus dan zou die politiemast kunnen verdwijnen en daar een grotere, zwaardere mast neerzetten.
0: Ja.
1: Maar dan tas je het gebied namelijk niet aan hier.
0: Maar in feite, als je een grotere mast op die plek neerzet, tas je dat gebied weer aan.
1: Nee, dat is dat gebied. Punt 1 is, die bevolking is eraan gewend. Je ziet hem daar amper in de bebouwde kom.
0: Hmm.
1: Maar dit is een natuurgebied eigenlijk. Je moet als gemeente, daar moet je naar kijken. En daar moet je geen rare fratsen gaan uithalen.
0: Ja. Kortom, niet daar, beslist niet.
1: Nee.
0: En alternatief dus eigenlijk eventueel midden in het centrum. Eventueel een grotere mast daar neer gaan zetten.
1: Ja.
0: Ik denk dat het bezwaar wat er nu is om hem op de beste vaarcamping neer te zetten, hetzelfde bezwaar gaat er natuurlijk komen bij het politiebureau.
1: Denk het niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: En wat is dan het grote verschil? Je zei al, het gaf aan van het is natuurlijk, dat is meer een natuurterrein. Aan de andere kant denk ik dan, als die daar boven de bomen uit zou komen, als die er staat en het begroeit er verder weer omheen, dan.
1: Nee, waar je mee te maken hebt. Je hebt te maken met een wet die kijkt op een bepaalde manier dus naar de omgeving. En dat is nu niet gedaan. Dus er is heel snel dus een omgevingsvergunning aan gevraagd. En het leidt erop dat Baarnes min of meer al verleend heeft.
0: Oké.
1: En dat is, het is een hele raar iets. Kijk, Baarn is de eigenaar van die oude camping.
0: Ja.
1: Die zal daar waarschijnlijk ook geld voor krijgen. Als dat ding daar komt.
0: Dat lijkt me wel, ja.
1: Dus dat is al fout.
0: En even kijken, we zijn het dus wat dat betreft niet daar. Wat kan de Stichting Behoud de Eenvallei doen om eventueel hier zo dit te voorkomen?
1: Nou, we zullen eerst met de gemeente in gesprek gaan. Het lijkt me verstandig dus dat de wethouder ons benadert, of wij de wethouder. En anders gaan we de richting op van de rechter.
0: Maar gesprek is altijd beter.
1: Ja, dus dat spaart heel veel ellende. Spaart kosten, spaart, ja.
0: We gaan het blijven volgen, want dit is nog niet klaar.
1: Nee, denk ik niet.
0: Ik wil u heel hartelijk danken voor de bijdrage hier in de uitzending. Kees Koolmees van de Stichting Behoud de Eenvallei. Dank je wel.
1: Jo.

0: Muziek van Paolo Nutini. Op blote voeten lopen heeft positieve effecten op je lichaam. Zonder schoenen worden de spieren in je voeten en enkels geactiveerd, wat bijdraagt aan een betere houding en stabiliteit. Ook stimuleert het de natuurlijke beweging van je voeten, omdat je bewuster loopt en beter je evenwicht bewaart. En je bent één met de natuur door met blote voeten in de natuur te lopen. Zelfs een rondje over het gras in de achtertuin of kantoortuin heeft al effect. We praten erover met Daphne Blankenstein. Daphne, hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, goeiemorgen Kees.
0: Op blote voeten lopen. Ik moet zeggen, als ik naar mezelf kijk, als ik onderweg ben geweest, het eerste wat ik thuis doe is mijn schoenen uit. Dus wat dat betreft...
1: Lekker bezig.
0: Snap ik het.
1: Bij ons ook. Wij lopen in huis niet op schoenen, ook omdat ik dat frisser vind, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar ik zit nu ook lekker op blote voeten. Maar ja, het klopt helemaal wat je zegt. We doen het denk ik veel te weinig. We verstoppen onze schoenen natuurlijk, voor onze voeten de hele dag in schoenen opgesloten. Vaak met stevige zolen ter ondersteuning. En je zei het eigenlijk al in de intro. Ja, daardoor hoeft je voet eigenlijk minder aan het werk te zijn. Dus ook ons balansgevoel, het corrigeren, het meeveren met de ondergrond. Wat gebeurt als je op blote voeten en dan zeker wat je al noemt als je in het gras loopt. Dat is natuurlijk echt heerlijk. Ja, dat traint echt die kleine voetspiertjes die normaal eigenlijk niet aan het werk hoeven als je schoenen draagt de hele dag.
0: Maar je zegt schoenen draagt de hele dag. Ik heb ook het idee dat heel veel mensen eigenlijk op hele slechte schoenen lopen. Met een slecht voetbed bed erin. Waardoor ze eigenlijk hun voeten ook niet helpen eigenlijk.
1: Nee, ja, dat zal wisselend zijn, denk ik. Maar van slippers bijvoorbeeld is wel bekend dat dat niet heel erg goed is voor je voeten om dat de hele dag aan te hebben. Even afhankelijk van de soort. Maar inderdaad de hele dag je schoenen, als je naar aat of je bent natuurlijk mensen die aan het werk zijn, je hele dag heb je die schoenen aan je voeten. En in onze voetzolen zitten ook heel veel zenuwuiteinden. Dus zeker als je ook op het gras loopt. Dan krijgt je brein ook veel meer prikkels te verwerken. Heel veel sensorische feedback. Hè? Wat je voeten allemaal voelen. De temperatuur van het gras, oneffenheden. Dus dat is heel wat anders dan dat je met schoenen op een stoep loopt. Dus het traint ook een beetje je balans en je coördinatie. Dus dat is natuurlijk zeker met het ouder worden en de risico op vallen. Ja, is natuurlijk heerlijk om af en toe eens even lekker op het gras te lopen. Ja, liefst dagelijks zelfs.
0: Ik wou zeggen, dat is dus iets wat we gewoon veel moeten doen eigenlijk.

0: En dat is natuurlijk ook helemaal prima. Iedereen moet doen wat voor schoenen die aan wil. Maar zeker met gehakte schoenen of die toch wat strakker zitten. Want dan willen we er toch mooi uitzien. Ja, is het ook voor de afwikkeling van je voet ja, super fijn om ook eens gewoon lekker met blote voeten je voeten de vrij lopen te laten, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: En ook dus die oneffenheden, dat gevoel van die gras, die aarde. Het geeft ook een beetje het idee natuurlijk van voetreflexmassage bijvoorbeeld. Dat bood je op die manier ook op een natuurlijke manier eigenlijk na. Dus dat is heerlijk. Ja, en goed voor ons.
1: Ja, oefeningen voor de voeten. Is dat ook belangrijk om daar aandacht aan te besteden?
0: Ja, zeker. Zeker wel. Ik denk voetmassage zou je kunnen doen, maar ook vooral je voeten strekken, zeg maar. De wreef van je voet strekken en je tenen weer naar je toe trekken. Ik heb heel lang yogales gegeven, dus daar besteedde ik toevallig ook vaak aandacht aan. Ook cirkels draaien met je voeten. Vanuit de traditionele Chinese geneeswijze is het cirkelen van je voeten, zeg maar, dat geeft ook weer een energieboost voor je lichaam. Juist ook omdat je al die spiertjes, zeg maar, dan gaat gaat ontspannen, aanspannen. Dus dat heeft voor je hele lichaam eigenlijk een hele lekkere werking. Ja, en hetzelfde geldt eigenlijk ook. Dat doe je eigenlijk ook op die manier door op blote voeten buiten te staan. Dat nodigt je ook uit om wat meer te vertragen, wat meer aandacht te hebben voor je lichaam en ook de ondergrond. Dus dat heeft ook een hele ontspannende werking gelijk op je zenuwstelsel. Ja. Ja, dus het verlaagt ook je chronische stresshormoon, cortisol. Dus het heeft echt een ontspannend effect. En sowieso is bewezen dat buiten in de natuur zijn, dat heeft ook een impact op je stemming, maar het verlaagt ook je stressniveau. Dus dat is hoe dan ook heel positief. Ja, zeker.
1: Als je nou kijkt, hè, als ik jou dit hoor vertellen, dan zijn het eigenlijk heel veel zaken waarvan ik denk, geen idee dat zo werkte.
0: Ja.
1: En dan denk ik van, maar dit zijn wel dingen die al veel langer bekend zijn. En eigenlijk zo jammer dat zo weinig mensen daar gewoon kennis van nemen of kunnen nemen.
0: Ja, nou ja, daarom is het heel fijn in de voorbespreking van deze uitzending dat je ook met dit idee kwam, omdat je daar zelf ook ervaring mee hebt. En dat we hier op 1-1 hier aandacht aan besteden. Ja.
1: Ja.
0: Dus ik heb nog wel een mooie afsluiting ook. Ik denk als je dan met je voeten buiten hebt gelopen, het is wel belangrijk natuurlijk om te checken van de ondergrond, ligt er geen glas. Hè? Niet iedereen heeft natuurlijk een eigen tuin waar die op blote voeten kan lopen, op het gras. Hmm. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een parkje opzoeken. Maar let natuurlijk wel eventjes op dat er geen glas of dat soort dingetjes liggen. Maar het is ook heel fijn, zeker met deze warme temperaturen, om dan bijvoorbeeld lekker af te sluiten met een voetenbadje met lauwwarm water. Zeker als het warm is. Als je dan je voeten wat koeler hebt, dan heeft dat ook weer een verkoelend effect op je lichaam. En dan zou je daar als tip een beetje epsomzout, dat is magnesiumsulfaat, in kunnen doen. Dus dat is ook weer een verzorging voor je voeten. En om het helemaal af te maken, zou je er een paar druppeltjes etherische olie in kunnen doen. En dan heeft lavendel zorg wel dat je niet een chemisch gemaakt iets hebt, maar echt gewoon pure olieën. Lavendel heeft dan een heel ontspannend effect, ook weer voor je lichaam. Maar pepermunt juist heel verkoelend. Dus zeker met deze warmte is dat lekker. En citroengras of eucalyptus, juist weer een heel verfrissend effect. Dus dat zou je ook nog, zeg maar, als een mooie afsluiting kunnen doen van de grasbeleving voor je voeten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dan misschien nog even een laatste punt. Als mensen wat ouder worden en diabetes om de hoek komt kijken, dan heeft dat ook een behoorlijk nadelig effect op de voeten. En dan zijn dit misschien toch nog wel weer wat linke dingen om te gaan doen eigenlijk.
0: Nou, dat is goed dat je dat inderdaad benoemt. Omdat je inderdaad met diabetes daar wel gevoeliger voor bent. Wat je wel zou kunnen doen bijvoorbeeld, je hebt wel speciale schoenmerken die wat meer gericht zijn op de natuurlijke voet, zeg maar, de natuurlijke beleving van de voet, de natuurlijke afwikkeling van de voet. Dus die hebben dan wel zolen, maar die passen zich gewoon veel meer aan de ondergrond.
1: Mm.
0: Dus dat zou ook nog een iets kunnen zijn, hè, waardoor je wel. Want ik denk dat het wel belangrijk is dat je dan die voetoefeningen kunt doen en dat je wel die beleving hebt, maar dat in ieder geval contact met de ondergrond en dat je daar kwetsuren op loopt, zeg maar, dat wat minder is. Dus je kan er wel wat aan doen, zeg maar, door daar bijvoorbeeld naar op zoek te gaan. Maar het is inderdaad een hele goede

0: tip die je daar geeft. Want als je dat soort aandoeningen hebt, dan moet je daar zeker voor uitkijken. Dat klopt helemaal.
1: Een mooi moment, denk ik, om dit onderwerp af te sluiten. Misschien nog als laatste vermelden dat zelfs bij de groene inval hier in Baren ze een blote voetenpad hebben. En mooi moment om af te sluiten. Daphne, dank je wel weer voor jouw bijdrage. En zeker in deze tijd lopen we graag op blote voeten, denk ik.
0: Zeker weten. Ik ga het gelijk doen.
1: Oké. Okay. Tot ziens weer.
0: Tot ziens.
1: En dan zijn we meteen aan het eind van deze uitzending gekomen. Het programma Eemland 1 Actueel zit weer helemaal vol. De techniek van deze uitzending die werd verzorgd door Menno Mooi. Hij zorgde ook voor de muziek van deze uitzending. De redactie die werd gedaan door Arjan Klaver. En mijn naam is Kees Veerling. En na het nieuws van 10 uur dan kun je luisteren naar Spakenburgs Goed, een programma van Larry Koelewijn. En wil je de uitzending terugluisteren? Dat kan ook, want dan kun je gewoon naar de website gaan, eemland1.nl. En morgen een nieuwe aflevering van Eemland 1 Actueel.

0: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio.

achter de start van Dekker Radio vandaag. Listen to what Menno zegt. Ja, precies. 1975 hit van Paul McCartney en zijn Wings. Ik vond het in de tijd een waanzinnig goed nummer. En trouwens nog steeds hoor. Dekker Radio gaat verder met Patti LaBelle en Michael McDonald. Dat kost wat hoor, samen die twee. Maar dan heb je ook wat hè. On My Own. Hitjaar 1986. Welkom bij dit uur Dekker Radio.

Volkert Hans en de Cha-Cha-Cha in een Nederlandse versie. Ja, is er ook een andere versie. Die draai ik ook alweer eens. Oh, ik kijk hier op de klok. Ik heb zo'n wekkerklok. De dekker met wekkerklok. En daar staat ook de temperatuur in de studio bij. Oh, 27,9 graden. En ik leef nog. Hoe kan het?

vind het altijd heel knap. Live gezongen. Anita Meijer en Lee Towers. Een hele tijd geleden hoor. En Run to Me. En het enthousiasme springt eraf. Hoor het publiek. Toch? Charlie Puth is er ook met Kenny G. Leuke combinatie. Titel: Cry.

Mooi hè? Kenny G en Charlie Puth moeten ze samen vaker doen. Dat gaat hartstikke goed. Dagger Radio met Gino Vanelli. Prachtig werk hoor, dit. The Summers of My Life. Mooie uitdrukking is dat.

0: Mooi, hè? Gino Vanelli, Summers of My Life. Wat een prachtige uitdrukking trouwens. We gaan eens even kijken in studio 2. Kijken of Wiebe op zijn plaats zit met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

0: Je hoort het in Dekker Radio.
1: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen. Er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst, zegt het CBS. Het is nog niet terug op het oude niveau. Door de Iran-oorlog daalde het vertrouwen begin dit jaar juist hard. Woonboten lopen schade op door de aanhoudende droogte. Op steeds meer plekken komen boten scheef op de bodem te liggen. Daardoor ontstaan scheuren in muren en daken. Bewoners hebben ook last van stank, omdat het afvalwater niet meer wegstroomt. Het weer, veel zon, in het noorden ook een enkele bui. En het wordt 22 tot 25 graden.

Zand heet High Life. En dat is een hitje uit 1984. Toen draaiden we hem al bij Unique FM in Amsterdam. En dat was een heel leuk hitje, vonden wij. En nou, mooi zomerplaatje toch? Bekker Radio deel 2. We gaan door met deze. Accentuate the positive. Paul McCartney. En daarna Beth Hart. And a Wonderful World.

0: Yes, with Mr. In Between.
1: Je hoort het in Dekker.

0: Beth Hart heette deze dame. En A Wonderful World. Nou, die hebben ze er wel van gemaakt. Goed gezongen, hoor.
1: 80 is prachtig.
0: Zo, even naar Amerika. De Bee Gees en deze oude hit. Spirits Heaven Flown.

Zo, het volle pond heb je gekregen. Ik heb hem helemaal uitgedraaid. Spirits Haven Flown. De Bee Gees bij Dekker Radio. En een Nederlandstalige artiest, Peter Schaap. Kennen we die nog met deze? Adem, mijn adem. Leuke muziek.

gehoord, hè? Ik heb hem ook lang niet gedraaid, deze van Peter Schaap. Adem, mijn adem. Ja, dat is een mooie tekst trouwens. Bekker Radio. Nou, het schiet alweer op, dit uurtje, hè? Jongen, jongen. Michael McDonald heb ik voor je met James Ingram. Het kost wat, maar dan heb je ook wat, hè? Oude herinneringen aan vroeger. Toen dit een grote hit was. Titel... Jamo, be there. Wat zou dat betekenen? You must be there. Dat is eigenlijk de slang daarvan. Ook die hoor je in Dekker Radio.

0: mooie hit voor Rupert Holmes uit het eind van de jaren 70. De Escape heette het eigenlijk en kreeg de bijtitel de Piña Colada Song. Nou, die hebben we vaak gedraaid hoor.
1: Ouwe Munk.
0: En dit stel,

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: De Mystery Tour.
2: Het programma met de muziek.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, melden Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brand weer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar tweejarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.